0: geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

WhatsApp. Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldde Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: overgaan.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Al is ze van de tand of uit de tweede hand, toch stelt hij zich ten dienste van het vaderland.
1: Roger is de facteur, facteur van Everlee. Roger wordt directeur van heel de PTT.
0: PTT, PTT.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.
2: Sensation Wijnland

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06-533-747-99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

die goed was. Die goed was voor jou en ook goed leek.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

als ik 100 word, je weet maar nooit. Beschouw ik het leven als voltooid, dan ga ik vlug

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen

0: over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
1: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
2: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
0: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: dan ben je eenzaam, wanhopig en verward. Je vlucht naar buiten als de nacht begint. Vergeet een tijdje prutsen aan een flipperautomaat. Meer geld kwijt.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
4: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat er agent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
3: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen, onder hen

0: En is zeker één leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
1: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
0: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
2: Je ziet er goed uit.
3: Dank je. Wil je wat van me drinken?
2: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
1: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse

0: Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
1: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. Dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
1: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. Dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Van Dalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: Kapitein deel 2. Dit was natuurlijk Agda en de Munnik.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 9 minuten over 9. Een hele goede morgen op deze vrijdag de 7e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Leon Moorman, die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Danny de Munk, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En natuurlijk staan we stil bij het overlijden van Johnny Kaagman. Straks hoor je de Dolly Dots met Don't Give Up. Maar eerst is hier Yves Berendsen. En misschien is het tijd...

0: bescheiden mening werd het gezongen door de beste zangeres van de Dolly Dotsaria Briefies. Dit waren ze met Don't Give Up.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat in het teken van de laatste week van de bouwvak. Dus met liedjes over huis en over thuis, over een huis gaan en dat soort zaken meer. En we sluiten de week af met Leon Moorman met Naar Huis. Geschreven voor het Drents Liedjes Festival in 2018 door Leon zelf samen met Robin Mulwijk. Tijdens de finale van het Drents Liedjes Festival werd trouwens het nummer gezongen door Mark Bouwers, omdat Leon Moorman die avond gewoon niet kon. De studioversie werd natuurlijk wel door hem ingezongen en werd een enorme grote hit. In 2024 op nummer 23 in de lijst. Eind vorig jaar stond hij op nummer 53 in de Drentse Duizend.

Onlangs afscheid van het publiek. Natuurlijk van het klein orkest met Laat mij maar alleen. Harry Jekkes was dat. Straks hoor je de Golden Earring hier in een uurtje Nederpop met Another 45 Miles. Maar eerst listen to the man with the golden voice.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl.

0: quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Het is even over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. In Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat het dierenpension Daanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer. En na nieuws over een noodlokkig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En FC Emmen begint vanavond aan het seizoen 2026-27 in de eerste divisie. Dat gebeurt in eigen huis tegen Roda JC. En dat kun je natuurlijk ook allemaal vanavond volgen op Radio Drenthe. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en ook in onze app. Roland van der Zwaag met het weer.
3: Vandaag laat de zon zich slechts af en toe zien. Het zijn vooral de wolkenvelden die vandaag het weerbeeld bepalen. Er zou een enkele lichte, kortdurende bui kunnen overtrekken. Stelt dan maar niet zoveel voor. De temperaturen vanochtend, ja, een graadje of 17. 17, maximaal 18 graden bij een zwakke wind uit het westen. Vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het westen. Dan komt de zon er af en toe even bij. Er zou nog een enkele losse bui kunnen vallen. Maar de meeste plekken die worden steeds droger en die hebben eigenlijk helemaal geen bui. Temperaturen vanmiddag zo rond de 20 graden. En in de namiddag dan komt de zon er wat vaker bij.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: ooit de Royal Albert Hall in Londen vol deze Caramels, A Night Like This.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van de Metaldag, Mokumdag. Nou, dat was gisteren. En dat hebben ze daar volgens mij geweten. Want je kon er over de kop lopen. Met heel veel muzikale activiteiten daar. En daarom ook deze week elke dag een nummer over de hoofdstad. En vandaag doen we dat met Danny de Munk, Mijn Stad. Het was in de tijd de opvolger van de nummer 1 hit Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen. Natuurlijk uit de film Siska Draad. En Mijn Stad behaalde de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Danny

Robert van Hemert, en dat met zijn zandlooster. We staan natuurlijk ook vanochtend in het uurtje Nederpop stil bij het overlijden van Junie Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. Nou, ze leed al jarenlang aan de ziekte van Parkinson. En naast haar zangcarrière zette ze zich in voor de belangen van artiesten als voorzitter en medeoprichter van de muziekkantenvakbond BV Pop. En later natuurlijk als voorzitter van de stichting Konamus, wat we nu kennen als de stichting Buma Cultuur. Nou, een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 jurylid was van het talentenjachtprogramma Idols. Ze werd in 1947 in Den Haag geboren als Christina Henriette Kaagman. En ze begon haar zangcarrière in het schoolkoor en in de schoolband The Rangers van het Voorburgse Huygens Lyceum. In 1969 werd ze gevraagd als zangeres bij de Haagse popgroep Earth and Fire. En met haar unieke, krachtige, heldere stem en glamrockachtige kledingstijl werd ze niet alleen het boegbeeld van de band, maar groeide ze uit tot een stijl- en een zangicoon.

70 tijd ver vooruit was. Johnny Cash natuurlijk samen met Earth and Fire. And what a difference does it make? We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. Koffie en Keuvel. Tot slot Roanesse. We gaan even afzakken naar Limburg. Yeah.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en ga je zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerika.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daarvan af voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele

0: De bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Stichting.nl/nalaten.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Take a Chance on Me.
1: Vriendje op tombola.
0: Wilco, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Wim.
0: Take a Chance on Me, ik zit bij een zangclubje. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En een van de liedjes die we daarbij zingen is deze, Take a Chance on Me.
2: Ja.
0: En ik doe dan de baspartij, dus ik doe het hele nummer alleen maar... Take a chance, take a chance, take a chance, take a chance, take a chance, take a chance, take a chance, take a chance. Gewoon... 3 minuten lang.
2: Maar wel onmisbaar.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Voor de nummer. Nee, het is hartstikke belangrijke taak, Wim. Nee, als je dat niet hebt.
0: En een goede ademhalingsoefening is het ook meteen. Oh, dus dat scheelt er weer.
2: Ja. Is het ook je favoriete nummer om te doen? Dat lijkt me toch niet dan, hè?
0: Nee. Ik heb liever wat meer inhoud dan dit.
2: Wat is je favoriete nummer?
0: Favoriete nummer? Daar vraag ik me wat. De Beatles vind ik wel leuk om te zingen. Ja?
2: Welke?
0: Ja, She Loves You. Of Agda en de Munnik doen we ook nog wel eens een liedje van. Het regent zonnestralen. Dus, ja.
2: Een breed repertoire.
0: Ja, en wat wel leuk is, we beginnen volgende week met repeteren. En het kerstrepertoire staat alweer te gebeuren. Dus
2: volgende week ben jij al helemaal in de jingle bells.
0: Have yourself a merry... Nou, dat...
2: Voor je weet, is het zover, hoor.
0: Ja, dus dat dacht ik wel.
2: Pas op.
0: Pas op, jongen. De bladeren die vallen weer van de bomen. Oh, dat is een andere reden. Hé, we gaan ons spel spelen. Daarvoor zijn we uiteindelijk hier nu op dit moment. Namelijk Tientje of Tombola. Vanochtend een horloge?
2: Nee. Bioscoopbonnen.
0: Oh ja.
2: Bioscoopbonnen. Mooie prijs. Bioscoopbonnen voor 2 personen.
0: Ja, dat weet ik niet. Heb ik een ander programma geluisterd of zo?
2: Dat zou maar zo kunnen, inderdaad.
0: Dat zou kunnen, goed. Maar in ieder geval, een leuke prijs in de hoofdprijs. Die zit er nog in.
2: Die zit er nog steeds in, inderdaad.
0: En volgende week spelen we nog. Dus het wordt spannend.
2: Het wordt heel spannend. Ja, de balletjes die worden steeds minder. De hoofdprijs komt steeds dichterbij. Dus des te groter is de reden om mee te doen met Tientje of Tombola.
0: Dat dacht ik. En dan, als jij een antwoord weet op de vraag... Wat is een flint? Kop. Iemand die belt nu al. Ga snel.
2: Ja.
0: Wat is een flintkop? Kom maar door op 0592 33 11 88. Appje sturen mag natuurlijk ook.

0: Kim Wilde was er op Radio Drenthe met de Love Blonde. Vriendje op tombola. Het is precies kwart over tien. We gaan ons spel spelen. Ik heb aan de telefoon Marianne. Marianne, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, eigenlijk wel lekker.
0: Nou,
1: heerlijk, zo'n cool dagje tussendoor.
0: Het is wel eventjes bijkomen, maar ik vind het echt bijkomen. In huis ook. Je kunt de boel een beetje tegen elkaar openzetten.
1: Ja, het is echt een heerlijkheid. Even weer de frisse lucht erdoor.
0: Ja.
1: Eigenlijk ook even de kop weer helder, zeg maar.
0: De kop ook weer helder?
1: Ja.
0: Maar die was ook een beetje aan het stomen,
1: nou,
0: zeg maar?
1: Door die warmte wordt hij een beetje stomerig, ja.
0: Ik vind het vooral 's nachts wel weer lekker dat je weer redelijk cool kunt slapen. Want volgens mij was het 2 nachten geleden of zo. Nou, je ligt gewoon te drijven in je bed. Bah.
1: Klopt, ja.
0: Niks aan.
1: En dan boven de 20, nee, ging helemaal niks aan.
0: Nee, bah. Waar woon je eigenlijk bij Jan?
1: Ik woon in Meppel.
0: In Meppel?
1: In een mooie Meppel.
0: Mooie
1: yes,
0: Meppel.
1: In Meppelt.
0: Hij gisteren nog aan het feestje meegedaan dan? Of?
1: Nee, helaas. Dat is mij voor mij persoonlijk te druk. Ik heb posttraumatische stressstoornis opgelopen met mijn werk.
0: Ach.
1: En dus ik dat ga ik niet doen. Maar ik heb wel op een afstandje mee kunnen genieten met prachtige foto's van het fotoboek Meppel. Die ze op Facebook plaatsen. Dus daar geniet ik dan op die manier van.
0: Maar je vermijdt dus de prikkels.
1: Ik vermijd de grote prikkels, ja.
0: Ja, nou, dat snap ik heel
1: Alhoewel,
0: goed.
1: Ik ze soms ook wel eens opzoek.
0: Oh, ja.
1: Puur om ten eerste mezelf te plagen. En ook te kijken van, goh, hoe gaat het nu?
0: Ja.
1: Maar soms moet ik ook echt even pas op de plaats doen. En ja, Meppeldag is me net iets te groot.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Want je kon volgens mij gisteren over de koppen lopen daar.
1: Ja, dat heb ik wel begrepen, ja.
0: Ja
1: ik begrepen heb, de bussen vol Amsterdammers ook. En de hotels waren vol, dus echt hartstikke leuk.
0: Maar half Amsterdam loopt dan in Meppel. En dat heeft ook een beetje te maken ook met de namen van de grachten die zijn. Want die zijn dezelfde als in Amsterdam, hè?
1: Ja, Herengracht, Keizergracht. Ja, klopt dat.

0: Vracht is dat. Ja. En alle artiesten uit Amsterdam die waren volgens mij ook met de bus gekomen. Er waren wel volgens mij meer dan 30. Dus,
1: dat geloof ik wel, zo'n beetje. Ja,
0: prachtig.
1: Echt hartstikke leuk. Ja.
0: Nou, eens even kijken of we jou wel even kunnen prikkelen met een tientje of met een tombola. Die test die gaan we dan in dit geval wel even aan, Marian. Wat bedoelden ze in Drenthe als ze zeggen van dat is een flintkop?
1: Nou ja, toen zei ik, dat ben ik.
0: Ja.
1: Ik ben een koppig persoon.
0: Toch wel, hè?
1: Nekkig of... Ja, ik ben best wel eigenwijzig en dat...
0: In dit geval is dat goed. Dus dan hoor je ding, het belletje. En dan mag ik jou feliciteren, want jij hebt in dit geval, hoppakee, €10 in de knip.
1: Hartstikke goed. Maar we gaan voor de tombola.
0: Gelukkig maar, ja.
1: Uiteraard.
0: En Milko die denkt er ook zo over. Want
2: absoluut.
0: Die staat inmiddels al bij het apparaat. Dus,
2: ja, dan heb ik niet niks mezelf verplaatst. Maar Jan, ik ga er een slinger aan geven. We gaan gewoon snel die tombola balletje uit laten vissen. Even kijken, daar komt hij aan.
0: Mm-hmm. Oh, wacht even. Ik heb een beetje vormgeving er nog bij. Let op.
2: Groen met rood balletje. Maar het belangrijkste is, wat zit er in dat balletje? Jij gaat
1: mooie
2: aan de hal.
1: Mooie Drentse kleur, hè?
2: Ja. Jazeker.
0: Ja.
2: Jij gaat aan de hal met de tuinslanghaspel. Hij staat hier. Ja.
1: Hey. Hoppa.
2: Ja, dat is een mooi ding hoor. Absoluut.
0: Is mooi, hè?
2: En handig, hè, met deze warme temperatuur voor in de tuin natuurlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik moet zeggen, ik heb er thuis ook eentje aangeschaft. Ik vind het ideaal. En je kunt hem zo wel lekker oprollen. Je trekt er even aan en ruts, gaat hij weer naar binnen toe.
2: Ja.
0: Dat is perfect.
1: Ja, ik loop nog met een losse slang te slepen elke keer. Dus dit is echt heel fijn.
2: Redding is nabij, Marian.
0: Dat is nu afgelopen. Het is helemaal klaar. Mooi zo. Hey, gefeliciteerd. Ja. We hebben je gegevens. Gaan we nog even noteren. En dan zorgen wij ervoor dat het allemaal richting het Meppelse gaat.
1: Hartstikke goed.
0: Ik wens je een hele fijne dag, Marian.
1: Dankjewel. Hele fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Doeg. Joep.

lekker even luieren in de zon. Samen met de Kings en dat met een sunny afternoon. Straks om 10:30 krijg je een overzicht van het nieuws uit de regio. En natuurlijk ook het meest actuele weerbericht met Roland van der Zwaag. Tot die tijd is hij Lou Reed. Over lekker rustig aan doen gesproken. Take a walk on the wild.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Het is even over half elf. Tijd voor het nieuws uit de regio. In Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension Daanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer en na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. Een FCM begint vanavond aan de seizoen 2026-27 in de eerste divisie.

0: Dat gebeurt in eigen huis tegen Roda JC. En is natuurlijk ook vanavond te volgen op Radio Drenthe vanaf 7:30. Dit en meer nieuws vind je ook op onze website en natuurlijk ook in onze app. Roland van der Zaan met het weer.
1: Vandaag laat de zon zich slechts af en toe zien. Het zijn vooral de wolkenvelden die vandaag het weerbeeld bepalen. Er zou een enkele lichte, kortdurende bui kunnen overtrekken. Stelt dan maar niet zoveel voor. De temperaturen vanochtend, een graadje of 17. 17, maximaal 18 graden bij een zwakke wind uit het westen. Vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het westen. Dan komt de zon er af en toe even bij. Er zou nog een enkele losse bui kunnen vallen. Maar de meeste plekken die worden steeds droger en die hebben eigenlijk helemaal geen bui. Temperaturen vanmiddag zo rond de 20 graden. En in de namiddag dan komt de zon er wat vaker bij.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Natuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
6: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Richard samen met The Shadows en Lucky Lips.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 7 minuten over half 11 en we gaan eens even schakelen met Robert. Die is vandaag op Chuck en die is volgens mij in een dorp waar het vanavond en morgen een party ohne Ende is. Of niet?
3: Oh, ja, ik... Dat klopt, ja, Wim. En ik zit hier in de Wall of Fame te bekijken bij Bourgondisch Belden, waar we bent. En ik zie hier een collega in een bijzondere positie. En dat is niemand minder dan Margriet Benak, die zo liet het tenminste al behoorlijk wat ophef. Een microfoon in de BH plaatst heeft. Ik zal er zo even een foto van maken en die zal ik je hem sturen. Want dit is werkelijk waar de meute weer om hem te bekijken.
0: Gaan,
3: en dit is in 2015, geloof ik, hè, jongens?
4: Ja, klopt, ja.
3: 2015, ja, precies. Ik sta hier met Bastian en Bouke van de organisatie. En die hebben tijd gemaakt tussen het... ja, wat waren jullie eigenlijk met bezig?
4: Met Bourgondisch Belden.
3: Ja, dat begreep ik. Maar wat wij aan doen hier?
4: Nou, we zijn momenteel aan het opbouwen.
3: Ja,
4: ja, nou, klaarmaken voor vanmiddag 4 uur.
3: Ja.
4: Voordat alles gaat beginnen en iedereen mogen ontvangen.
3: Ja, het ziet er voor mij heel klaar uit. Maar er moet nog wel even wat gebeuren.
4: Ja, er moet nog best wel wat gebeuren. Heel veel aankleding. Nou, zorgen dat alles goed werkt. Kijken of alle drankkoud staat. Ook heel belangrijk.
3: Ja, dat is vooral met het thema natuurlijk misschien wat het belangrijkste.
4: Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste.
3: Koud bier.
4: Ja, koud bier. Ja, dat hebben we nodig.
3: Ja, precies, Bouke, jij zei ook direct ja.
5: Ja, zeker. Koud bier. Zonder koud bier is er geen feest.
3: Nee.
4: Nee.
3: Helemaal niet in Belden.
5: Helemaal niet in Belden.
3: Nee. Hé, hey, maar er zit een Duits tintje. En als ik zo eens naar de letters kijk op de tintjes achter mij, de muntverkoop, de tintjes waar je wat eten en drinken krijgen kunt, zeg maar. Het doet Duits aan in ieder geval.
5: Klopt, doet Duits aan. Het thema van dit jaar is ook Duits. En dan de Neue Mai Heimat is dan de leidende draad erin. Dat is een kookboek gemaakt uit van iemand uit... moet ik goed denken. Laat het globaal Duitsland.
3: Je meent het.
5: Ja, joh. Ja. Het is een wonder.
3: Ja.
5: Nee, daar staan gerechten in. Die hebben allemaal een tintje gekregen van... dat zijn van tegenwoordig. Dus nou ja, de kebab wordt een Duitse kebab. Alleen, ja, zo heeft het allemaal een tintje gekregen. En dat gaan ze hier presenteren. Ja. En daar is een wedstrijd in.
3: Oké.
5: Okay. Ja.
3: Yeah.
5: Ja,
3: we hebben, ziet die wedstrijd er precies hoe?
5: Nou, we hebben 10 deelnemers en 20 gerechten. En daaruit komt dan door een jury, een vakjury, wordt de beste gekozen.
3: Yeah.
5: En sommigen hebben ook nog een toetje.
4: Ja, klopt. Ja. Dessert, voorgerechten. Iedereen uniek. Soms zien we nog wel eens dat mensen dezelfde gerecht hebben. Nu heeft iedereen een ander gerecht, dus dat is wel leuk.
3: Wat bindt dat dan voor deelnemers?
4: Restaurants uit de omgeving. Uit Bijlen, Westerbork, Wijster. Mis ik nog iets? Nee. Bij de Westerbork Wijster.
3: Al u de gemeente bent redden in ieder geval.
4: Ja, ja, klopt.
3: Ja, en hebben jullie die selecteerd bij elkaar? Of kon die zich opgeven? Hoe is die samenstelling tot stand gekomen?
5: Nee, die kunnen zich opgeven. Die kunnen zich opgeven, ja. We hebben elk jaar wel terugkeer in de restaurants. Die terugkeer in elk jaar. Af en toe bij Nijs. Af en toe valt er wel niet af.
3: Ja.
5: Maar ja, het is moeilijk ook wel tegenwoordig met personeel rond te komen. Dus het geeft variatie. Ja. En dat is wel mooi.
3: Weet dat dan restaurants in de buurt? Ik noem maar wat de pizzeria hier in Belden bijvoorbeeld. Misschien dat die er met aan doet, misschien niet. Geen idee. Zonder reclame te maken. Maar die moet dus een Italiaans iets dan in Duitse vorm gaan gieten. Of...
5: Dat is die vrije keuze. Ze hebt in principe allemaal dat kookboek De Neue Heimat gekregen.
3: Ja.
5: Daarin moet ze een gerecht kiezen. En dat moet ze hier presenteren.
3: Ja. Er zijn pizza en schnitzel combineerd bijvoorbeeld.
5: Ja, dat kan.
3: Schnitzel.
5: Ja, de braadworst, de curryworst, je ziet van alles voorbij komen. Dat is hartstikke mooi.
3: Ja.
5: Ja. En we gaan ze allemaal proberen.
3: Ja?
5: Zeker. Zeker.
3: Ja.
5: Zeker. Ja, als je de kans krijgt, dan moet je ze proberen. Dus we gaan ze zeker allemaal in proem.
4: Zeker.
3: Ik denk dat heel veel mensen die dit nog hoort behoorlijk enthousiast zijn. Maar kun je hier zo naartoe? Moet je een ticket kopen? Is het al vol? Hoe gaat dat?
4: Nee, het is volledig gratis.
3: Gratis naartoe?
4: Ja, ja, het is een open festival, om zo maar te zeggen. Ja. Kom hier lekker voor de gezelligheid, lekker drankje doen, even wat eten.
3: Ja.
4: En nou, vooral genieten, denk ik.
3: Ja. Ja, maar die tien horeca-ondernemers, u de gemeente, die staat hier dan in die kraampjes hier om toe? Of hoe werkt dat?
4: Ja. Ja, ja, die staan hier omheen, overal.
3: Ja. Maar dat is niet het enige. Want ik zie ook een heel groot podium geladeerd met Bijler bierkarten, proostgrote banners aan de zijkant, zeg maar. En je hebt ook een stukje vermaak.
4: Ja, klopt. Ja,
3: naast het eten natuurlijk.
4: Ja, voor morgenavond is sowieso de hele avond vermaak. Vanavond ook eigenlijk ja, de hele avond. Allemaal Duitse artiesten.

0: weet ze zo niet, E3 allemaal vandaan.
1: Views komt.
0: Ja.
1: Views, ja. Die komt vanavond. Morgenavond hebben wij de Heren van Amstel. En we hebben tussendoor nog wat DJ's.
2: Ja, ook zo'n Duitser.
0: Ja, die ben ik vergeten wat zijn naam is.
3: Timmy nog wel, geloof ik.
0: Nee. Ja.
4: Nou, dat vergeef ik jullie hoor. Ik zal het ook zo niet kunnen zeggen. Het is in ieder geval een duut stukje muziek. Iets met slager of...
1: Komt er vast bij.
4: Ja.
1: Daar komt er vast bij.
4: Nou.

0: Slager, ja, slager. En ik heb eigenlijk geen flauw idee waar we kiezen.
1: Jullie zijn ook meer van de opbouw, denk ik.
0: Meer van de opbouw, ja, van de technische kant. Ja. Dus,
1: dat is wel grappig dat de mensen van de communicatie zitten. Nou, Bouke en Bastien, die moet maar in mijn woord voeren. En jullie, jij bent van de vark even afgesprongen. En,
0: wij lopen altijd achterop. Ja, dus nou, wat ze een keer ons naar voren toe brengen, dat wij ook maar eens een keer...
1: Nou, er komt een mevrouw aan met een keycord om in net pak aan. En jij bent van de line-up. Jij weet precies wat er komt.
2: Nou, ik weet wel wat er komt.
1: Welke Duitse artiest houden we het over?
2: Oh, Imre Hansi komt om
1: Imre Hansi.
2: Ja, precies. Om 6:30 vanmiddag komt hij. Ja. Ja, heel leuk.
1: 6 al.
2: Ja. Ja.
1: Hoe laat gaat de poort hier open? Dan ook om 6:30 of
2: nee? Om 4:00 starten we. En dan hebben we om 6:30 Imre Hansi en de Flagionettes lopen langs. En om 8:30 begint de band Fuse. Okay. Yes.
1: En morgen weer?
2: Morgen weer. Morgen beginnen we met de pubquiz. Die opgave is helaas vol, dus die kunt je niet meer opgeven.
1: Ja, daar is een zwaantje pubquiz gelukkig, hè?
2: Ja, dat klopt. Mark Smit, zeker. En daarna om 9 uur begint de Heren van Amstel Band. Yes.
1: Het wordt in ieder geval een doldwaas weekend, gelukkig.
2: Ja, en gratis entree, dus wees welkom. Ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Iedereen dus die iets met Duitsland heeft of niet, of iets met Belden heeft of niet. Gratis entree hier achter het gemeentehuis, het Huis van Natal, in Belden. Dus het wordt fantastisch. Dat is één ding wat zeker is. Het weer, dat zit in ieder geval met. Tjus.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: van Roxy Music met Dance Away. En daarvoor hoor je Bluff met Alles is Liefde.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is natuurlijk allemaal best wel een toch een beetje droevige week. Natuurlijk, gisteren werd bekend dat Johnny Kaagman is overleden. Dat is al vorige week gebeurd. En vervolgens ook vanochtend werd je nou weer opgeschrikt door het bericht dat Peter Faber ons ontvallen is. 82 jaar, maar dan toch. En gisteren ook, misschien een klein beetje ondergesneeuwd, is dat Tony Scott overleden is. U zal dat heel veel luisteraars van Radio Dente wellicht niet iets zeggen, maar er zal altijd een categorie die zegt van, ja, goh, daar ben ik wel mee opgegroeid. Je denkt, ja, wie was het dan? Nou, een Nederlandse rapper uiteindelijk. 54 jaar oud geworden. Kreeg in 2014 de diagnose MS, waardoor hij vrijwel doof en blind werd. Peter van der Bosch, zo heette hij uiteindelijk echt. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 een aantal hits in de top 40, waarvan twee in de top 10 ook, Get Into It en Let Love. En andere bekende nummers waren Gangster Boogie en From the Soul. En uiteindelijk was hij wel een van de vaandeldragers van de hip house, een combinatie tussen house en hip hop, en een van de eerste rappers in Nederland. En dat was het genre vooral bekend in de underground. Maar ja, Tony Scott die zit het toch wel internationaal op de kaart. Kwam gewoon uit Weesby, jongen, in Suriname geboren. En hij boekte ook met name successen in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk. En hij is dus gisteren overleden op 54-jarige leeftijd. Ik heb even bij ons systeem gekeken. Er stond niet echt een plaat van hem in. Ik heb toch eventjes iets voor jullie opgezocht. En dit is Tony Scott met Get Into It. Luister maar eens.

natuurlijk veel op Radio Drenthe zult horen, maar toch een verkleind eerbetoon aan deze vaandeldrager van de hip house, Tony Scott, die dus gisteren op 54-jarige leeftijd overleden is. In ieder geval wel muziek waar ik in mijn jeugd toch redelijk mee ben opgegroeid. Straks nog een uurtje koffie en keuvel op Radio Drenthe, met onder andere om 11:45 natuurlijk, niet vergeten, de hond en de kat van de week. Dit is Bad Boy van de Miami Sound Machine.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
0: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Nou. Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

eretoon natuurlijk aan Smokey Robinson, gezongen door ABC, When Smokey Sings. Nog een uurtje koffie en keuvelt op deze vrijdagochtend. Dit is Steve Winwood en Higher Love.

0: weet je dat ik min 1 was, Beatles, and I wanna hold your hands.
1: Op stap in Drenthe.
0: Heel oud dus. Kwart over 11, we duiken even in de weekendagenda. Normaal gesproken doen we natuurlijk ook iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 in de Boerhof. Maar er beginnen vandaag ook al een paar feestjes. 2 festivals namelijk. En 1 met een beetje speciaal aandacht, wat vanmiddag het programma van René even een gesprek met 1 van de artiesten die optreden op het Pearl Village Festival. Niemand minder dan good old Peter Koelewijn. Dus blijf vanmiddag sowieso ook even luisteren. Nou, dat Pearl Village Festival in Dalen wordt georganiseerd sinds 2016. En is al lekker groeiend in het aantal bezoekers. Zo'n beetje zo'n 4500 mensen per dag. En ze hebben 3 dagen feest daar. Dus vandaag, morgen en overmorgen. Met niet alleen maar bekende nationale artiesten, maar ook een regionaal talent die daar acte de présence geven en optreden. Nou, en dat allemaal in verschillende muziekgenres. Op het ene podium heb je bijvoorbeeld blues, jazz, country en rock'n'roll. Maar op een ander podium dan kun je met de Hollandse hits en de guilty pleasures van toen en nu meezingen. En op weer een andere stage kun je lekker meedansen op zomerse urban, house, techno en hardstyle beats. Een mooie verdeling in muziekgenres en 4 podia's en een brede doelgroep maakt het tot een mooi uniek festival voor iedereen, voor jong en oud, om daar lekker muziek en andere dingen te gaan beleven. En als je wel eens over de A28 rijdt tussen Assen en Bijlen, dan zie je al een paar weken dat er een beetje reuring is ter hoogte van Hooghalen. Op een groot weiland daar zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor Trekkerslep editie 2026. Is ook al jarenlang in dezelfde periode van het jaar op die locatie te zien. Met Trekkerslep, Speedcross en natuurlijk ook heel veel muziek wat daarbij aankomt. Bijvoorbeeld morgenavond heb je daar de Heino's, Henk Wijngaard, de Green Monkeys, Greedence Clearwater Revival, Boer Benny, Posh People, DJ Rico en DJ Johan Schotemaan die daar dan acte de présence geven. En vanavond begint het feestje met niet de minste hoor, ook diezelfde DJ's weer, maar ook Klompen Mark en Krullen Kees, ja, wie kent ze niet, de Dukes of Harlem, Jordi Hemus, de Accio Show komt erbij opschakelen en niet te vergeten ook vanavond mooie werk al daar bij Trekkerslep in Hooghalen. De oude weg tussen Assen en Bijlen, niet te missen, waar al die trekkers staan, zeg maar, daar moet je wezen.
2: Ik heb een onderhaar gekocht, dat zo'n kring heb ik al jaren zacht. Vol met krassen in het groen.

0: Ieren nog weer op tournee zullen gaan. In ieder geval een prachtig mooi album Foreign Tongues, wat afgelopen maand is uitgekomen. Rolling Stones en Jealous Lover. Straks het nieuws uit de regio, maar eerst me en Bobby McGee. Janis Joplin.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Het is zo goed als 11:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. In Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension Daanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer. En na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM een strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En FC Emmen begint vanavond aan het seizoen 2026-27 in de Eerste Divisie. De ploeg van Menno van Dam ontvangt op de Oude Meerdijk Roda JC en natuurlijk ook te volgen op Radio Drenthe vanaf 19:30 vanavond. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Vandaag laat de zon zich slechts af en toe zien. Het zijn vooral de wolkenvelden die vandaag het weerbeeld bepalen. Er zou een enkele lichte, kortdurende bui kunnen overtrekken. Stelt dan maar niet zoveel voor. De temperaturen vanochtend, ja, een graadje of 17. 17, maximaal 18 graden bij een zwakke wind uit het westen. Vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het westen. Dan komt de zon er af en toe even bij. Er zou nog een enkele losse bui kunnen vallen. Maar de meeste plekken die worden steeds droger en die hebben eigenlijk helemaal geen bui. Temperaturen vanmiddag zo rond de 20 graden. En in de namiddag dan komt de zon er wat vaker bij.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.

0: voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: van Jennifer Pace op Radio Rente. En dat met Crush.
1: De koffie- en keuvelservice-dienst.
2: Vandaag met...
0: Alwin van het Dierentehuis in Bennen. Alwin, een goedemorgen.
3: Ja, hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, we hadden net een liedje, dat heette Crush. Om maar meteen in de deur met huis te vallen. Het hondje van de week, Max. Ik vind het een beetje een mormeltje, mag ik dat zeggen?
3: Mormeltje
0: of wel? Ja, oh, nee, ik bedoel het aardig, maar hij is wel, hij kijkt wel een beetje uit zijn ogen van oeh.
3: Ja, ja, nou ja, het is echt, hij kijkt eigenlijk heel leergierig. Want het is eigenlijk gewoon een heel slim, heel leergierig hondje.
0: Toch, hè? Ach, mooi man. Maar als je hem dan ziet en met dat tongetje uit zijn bek en hij kijkt zo omhoog van... Nou, dat. Maar het is eentje die er wel mag zijn, geloof ik, hè?
3: Ja, dit is absoluut... Hij moet het van zijn looks hebben. Het is echt kruising poedelachtig. Een beetje dat labrador doedel. Iets doedelachtigs zit erin. Hartstikke leuk hondje. Heel leergierig hondje ook. Maar het is ook een hondje waar in het verleden iets goed misgegaan is, zeg maar.
0: Okay.
3: Want het is een hondje die nou zeker met elke drie, vier maanden getrimd moet worden. Maar dat is niet te doen.
0: Oh.
3: En dat was bij de vorige eigenaar al, dat hij daarvoor naar de dierenarts ging en volledig onder verdoving ging.
0: Ai.
3: Want anders is hij niet te trimmen.
0: Oké, en dan opdat hij dan wild is en hapt en bijt en krijst en dat soort dingen meer?
3: Hij raakt volledig in paniek.
0: Ach.
3: Ja, dus dat is wel even een dingetje waar je met deze heel goed rekening mee moet houden.
0: Ja.
3: Verder, zo is het echt een leuk hondje. Loopt prima aan de lijn bij je. Het wil bij je zijn. Vindt mensen echt, iedereen vindt die leuk. Overal wil die aandacht van vragen.
0: Mm-hmm.
3: Maar moet die getrimd worden? Ja, dan kom je er niet meer bij de buurt.
0: Nee, oké, dan moet je echt heel voorzichtig zijn dus.
3: Ja, hij is bij ons ook. Wij dachten in eerste instantie ook van nou, hè, we hebben wel wat ervaring en dit gaat ons wel lukken. Maar hij heeft het gewonnen en hij is bij ons ook volledig onder de koker gegaan.
0: Ja, hè? Och,
3: ja.
0: Maar dit is wel een dingetje.
3: Ja, echt niet te doen.
0: Ik zie soms wel van die filmpjes op internet voorbij komen... van hondjes die dan bij een dierenarts zijn... en die dan bijvoorbeeld een spuitje krijgen die flauwvallen bij wijze van spreken. Maar dit is ook een dingetje.
3: Ja, dit is echt wel iets waar mensen heel goed rekening mee moeten houden. En iets wat ook zeer regelmatig moet gebeuren. Want anders gaat heel die vacht eraan.
0: Ja. Maar het is wel een lieverd.
3: Het is verder een lieverd. Ja, mensen, hij vindt iedereen leuk en lief. Hij wil van iedereen aandacht hebben. Mm-hmm. Andere honden, over het algemeen, kan hij goed mee overweg. Vindt hij ook fantastisch. Ja, hij is gewoon heel slim. Dingen pakken.

0: pakt hij heel snel op. Dus ja, dat is echt wel een beetje de poedel die erin zit. Want dat zijn gewoon hele slimme honden.
1: Ja.
0: Dus ja, verder is het echt een heel leuk hondje. Ja.
1: Hij kan ook met katjes, las ik. Dus hij is ook opgegroeid met katten, dus daar heeft hij ook wel iets mee.
0: Ja, hij heeft in het verleden ook bij katten gezeten, dus dat kent hij.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat dat betreft moet dat allemaal niet zo'n probleem zijn.
1: Nee, nee. Ja, het moet wel wederzijds zijn natuurlijk, maar dus in elke goed huwelijk is het zo, hè?
0: Dat geldt voor alles, ja.
1: Ja, dat klopt. Maar wel, ja, het is een prachtig mooi om te zien, maar dat bekkie en dat tongetje wat uit...

0: die heel veel katten binnenkrijgen, hè?
1: Ja, heel veel. Het is echt een rampjaar, wil ik niet zeggen. Maar het is echt een jaar dat we niet verwacht hadden. Ja. Het is sinds 2011 niet meer voorgekomen dat we zoveel katten binnenkrijgen.
0: Och.
1: Nee, we zitten inmiddels op dik 360.
0: 360? Wacht even, ik hoorde hiervoor nog vorige week inderdaad. Er waren in één week waren er 87 bijgekomen of zo.
1: Ja, klopt. Ja. En we plaatsen ook elke dag wel. Er gaan ook elke dag wat dieren uit. Alleen de aantallen gaan helaas niet naar beneden. Zoveel blijft er maar binnenkomen.
0: Mm.
1: Ja, nee, onze website is ook niet, zeker qua volwassen katten, niet helemaal up-to-date.
0: Ja, nee, dat snap ik.
1: Want we komen er niet helemaal aan toe, zeg maar.
0: Nee. Nou ja, wellicht dat we vandaag nog even jullie van dienst kunnen zijn met Indiana.
1: Ja. Ja, hele mooie katen, hele mooie aftekening ook.
0: Ja.
1: Heel bijzonder.
0: Klopt.
1: Niet echt een hele drukke kat bij ons. Maar wel een die graag aandacht wil en dan heerlijk bij je komt liggen. En heerlijk vindt om lekker gekroeld te worden. Andere katten is hij wat wisselend mee. Het is natuurlijk wel echt een katen. Dus hij is zeker geen allemaals vriendjes met allemaal. Maar verder, ja, een gezin met wat grotere kinderen lijkt me geen probleem. En hij zal ook graag wel weer naar buiten willen.
0: Nou, mooi zo. En als je dan inderdaad met Indiana niet uit de voeten kunt, dan heb je dus nog 299 andere.
1: Ja, ja, dan zitten er nog veel meer andere katten die ook zitten te wachten op een plekje. Ja. Ja.
0: Heb je er allemaal plek voor? Of besteed je dan uit met kittens bijvoorbeeld, met nestjes die ergens anders naar een gezinnetje gaan even?
1: Nee, wij hebben in totaal ruim 40 gastgezinnen.
0: Mm-hmm.
1: Die zitten momenteel barstens vol. Ik geloof dat een dikke van 150 ook echt in gastgezin zit momenteel.
0: Ja.
1: Zonder die gastgezinnen zouden wij echt een probleem hebben. Ja.
0: Hebben u genoeg gastgezinnen of kunnen we daar nog iets in betekenen om een oproepje te doen bij deze?
1: Ja, nee hoor, die zijn altijd welkom.
0: Ja. Ik snap dat je wat ruimte hebt. En je hebt bijvoorbeeld ervaring met katten. Maar je zegt, ik wil niet permanent weer, maar ik wil wel eens een poosje even een moederpoes met een nestje of zo hebben. Dan kun je altijd melden bij jullie.
1: Ja, ja, kijk, eigenlijk een van de belangrijkste criteria die we hebben is dat er een aparte ruimte moet zijn. Een aparte kamer of iets dergelijks waar ze in eerste instantie nog opgevangen kunnen worden.
0: Ja,
1: en mensen mogen ons altijd bellen hoor, of mailen. We hebben een speciaal gastgezinnen coördinator, een collega die staat daarop en die regelt dat allemaal. En die kan mensen daar alles over vertellen.
0: Hartstikke goed. En de telefoonnummer is
1: 0593 52 32 32. En natuurlijk de website dierenasielbijlen.nl.
0: En er staan alle contactgegevens verder ook op. Mooi zo. Alwin, bedankt voor deze week en we spreken elkaar weer.
1: Helemaal goed, gaan we doen.
0: Yo, doei.

0: Olivia Dean.
1: It's so easy.
0: So easy to fall in love. Even Aldin van het dierasiel aan de telefoon. En ben je te laten zien van de foto van de hol van de week? Stond mijn telefoonnummer in beeld. En ik wil Hiels even bedanken, want die belde meteen even zijn hulp. Supertram nu op Radio Dente. Dit is Breakfast in America.

van Supertramp. Dat met Breakfast in America. En dat aan het einde van deze Koffie en Keuvel voor deze vrijdag. Natuurlijk, aankomende maandag zijn we weer. Vergeet niet vanmiddag ook lekker natuurlijk naar Radio Le Drenthe te luisteren met Anouk en ook met René. Waar onder andere een gesprek met Peter Koelewijn. Tot slot is hij Level 42 Children's Say. Ik wens je een heel mooi weekend. Hoi! Hey.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort.

0: door. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss cents.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazina Veen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazina Veen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde dus zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
11: Radio AN Hunze.
10: Dit is Radio AN Hunze.
12: Radio AN Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu

0: raden. Dat eten ze.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Maar wie kent ze niet als de Spice Girls? Een hele goede middag en wat leuk dat je weer luistert hier naar Radio Drenthe. En misschien nog wel kijkt. En misschien op vrijdag wel extra kijkt. Want dan gaan we altijd even ergens buurten en waar we heen gaan bij ons in de provincie. We hebben geen idee nog waar we uitkomen. Robert gaat in ieder geval op pad op Jack vandaag. Hij gaat zometeen, nou wat zal het zijn, met een minuut of 10 grabbelen in een grote ton. En daarin zitten allemaal papiertjes met plaatsen bij ons uit de provincie. En ook streken en gehuchten en hele kleine buurtjes. Ik meen dat hij vorige week in Papenvoort eindigde. Maar goed, dat gaat hij dan wel ontdekken de hele middag. Hij krijgt ook een opdracht mee. Die ligt hier al naast me. En die hoopt hij dan te voldoen daar op de plek. Ja, wat eruit komt vandaag. En je kan het dus allemaal zien, ook op TV Drenthe. Want hij heeft de cameraman mee. Dus alles is te volgen. Wat gaan we verder nog allemaal doen? Natuurlijk Tientje of Tombola spelen. We hebben nog heel veel prijzen weg te geven. Die hoofdprijs zit er nog steeds in, hè? Een helikoptervlucht is er te winnen. Maar ook allerlei van andere dingen. Dinerbonnen hebben we erin. Zonnebrillen hebben we erin. Prachtige collectors items. RTV Drenthe petten. Nou,

laat je lekker verrassen. We gaan het tegen 14:15 spelen. Nou, dat en natuurlijk heel veel muziek. Ik heb zo meteen, ik denk toch wel een van de grootste bands van België voor je klaarstaan. Bij mij gaat hij dan een tandje harder. Maar eerst Andrew Gold op Radio Drenthe met Lonely Boy.

0: Andrew Gold op Radio Drenthe en Lonely Boy. Even buurten. Roberto, een hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat fijn ook dat we dit weer kunnen doen, toch?
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, vind ik wel.
1: Zo'n trekkertocht is hartstikke leuk, maar dit mag toch ook niet ontbreken?
0: Nee, dit zijn we in korte tijd zo gehecht aan geraakt eigenlijk, dat we elke vrijdag ons laten verrassen wat er gaat gebeuren.
1: Klopt.
0: Geen idee. Nee. Vorige week was ik een weekje met vakantie, maar ik heb me laten bijpraten dat je in Papenvoort bent geëindigd. Ja. Onder andere bij die prachtige camping daar.
1: Ja, en dat was wel mooi, want de opdracht was zoek iemand die jarig is. En nou, ik weet niet of je wel eens een Papenvoort West hebt, maar zoveel mensen woont daar niet. Dus ik dacht, de grootste kans om een te vinden die jarig is, dat is op die camping. De Bodammen naartoe gaan en

0: werkelijk waar vanaf de achterkant van een elektrisch golfkarretje, een elektrische tuk-tuk was het eigenlijk, met een van die campingmensen over de campingwest. En we hebben letterlijk iedereen gevraagd, ik denk wel 150 man, als groen dit bos, ben je jarig? Ben je nog mensen die jarig bent?
1: Niemand.
0: Niemand. Maar nou, ja. Ik denk ook, Anouk, eerlijk gezegd, als zo'n groen karretje door de bos na komt knappen met een cameraploeg erachterop die schreeuwt als je jarig bent, dan zal ik ook zeggen dat ik het niet
1: waar. Nee, inderdaad, ik ontken alles. Ja. Maar het is wel een prachtige camping daar trouwens. Hè? Heel verrassend. Ja,
0: klopt.
1: Hey, ik heb hier ook een opdracht voor je liggen, want vandaag ga je weer op pad, niet met lege handen, maar met een dichte envelop zal ik jou die alvast geven.
0: Dan moet ik even mijn koptelefoon afdoen. Ja, en
1: of ik ga even bij deze microfoon weg, dus het is hele goede radio nu.
2: Hoe we hadden vragen.
1: Dat denk ik ook. En ja, we zijn er weer. Hupsakee.
0: Stoot van de stoel af. Zo.
1: Nee, maar daar heb je je opdracht voor vandaag alvast. Waar ga je die doen? En welke plaats in Drenthe ga je ontdekken? Nou, die pot die wordt wel steeds leger en leger natuurlijk. Want we zijn al een tijdje bezig dat we elke vrijdag naar een locatie in Drenthe gaan. Maar er zit nog genoeg in, geloof ik, hè?
0: Ja, en ik wil het wel nog even nu, want dit is de tweede keer dat we het op deze wijze doen. De tombola die wordt veranderen doeleind gebruikt. Hè? Want al deze plaatsnaam, de Bel Vurg Sommer, geloof ik al met begun. Toen heb jij dat idee opperd. Alle plaatsen in Drenthe zitten in die pot. Letterlijk alles. Zo klein uit bedenken kunt. Het zit erin. Alles wat een plaatsnaam bord heeft, zit in die tombola of in die pot, in die balletjes. Ja, en dat putten we dus al op dit moment een jaar uit, zeg maar. En het einde is nog lang niet in zicht. Maar dan komen we aan het einde van de rit zijn dat we alle plaatsen in Drenthe aandaan hebben.
1: Ja, dat is toch mooi.
0: Precies. Nou, ik doe even een graai in de bak. Even voor de audiobeleving. Zo. Hartstikke mooi. En het is een blauw met groen balgie. Dat bent de favoriete kleur van David van der Spoel. We maken hem los. Er zit een heel klein briefje in, verrommeld. Mensen die vaak lust het, kent het concept inmiddels. Oh, ik mag al weg, Anouk.
1: Wat
0: dat is een heel eind rieden.
1: Waar ga je heen?
0: Emmer Compascuum.
1: Emmer Compascuum. Ah, dat vind ik mooi.
0: Dat, ja, daar ben we nog niet best. Ja, nee, dat kan ook niet, want anders staat hij niet in de pot natuurlijk. Maar, ja.
1: Emmer Compascuum. Ga jij
0: heel lang
1: dorp,
0: vol met flitspaan.
1: Ja, past erop, hè?
0: Ja, nou nee, maar ik bedoel, het is. Ja, nee, dat klopt. Het is een langgerekte lintdorp, een veendorp. We worden er goed belusterd, daar heb ik alle vertrouwen in. Hoeveel inwoners heeft het? Nou, ik schat 3000, 4000. Carnavalsdorp. Ontzettend fanatieke carnavalsploeg daar.
1: Ja, we hebben daar een molen. Ik ben ondertussen even een pagina aan het opstarten.
0: Oké, want ik doe het allemaal uit de hoofd.
1: Ja,
0: ik zie naar de NOS te kijken op dit scherm waar ik naar doe.
1: Nee, maar laten we even de hulp inschakelen. Ja. Als er nu iemand luistert die woont in Emmer Compascuum, laat die even naar de studio appen of bellen. 0592 33 11 88. Dan kan hij of zij jou wellicht een beetje op weg helpen. En alle ins en outs van een dorp vertellen. Want dat zou wel mooi zijn, dat we echt Emmer Compascuum vanmiddag gaan ontdekken. Maar je zei het al, je moet wel nu in die auto stappen, want anders wordt het hem niet.
0: Nee, het is een heel eind rieden.
1: Nou, heel eind.
0: Drie kwartier, ben zo weg.
1: Ja, denk je?
0: Ja, 40 minuten.
1: Oh, nou, dan hou ik je niet langer op. Hupsakee, in
0: ik ga
1: auto.
0: Direct die camera op.
1: Ja. Zodra jij... Oh nee, je hebt me verteld dat je onderweg geen beelden kan laten zien op tv, hè?
0: Helaas.
1: Nee, oké. Okay, dus
0: wordt al gewerkt.
1: We kunnen niet schakelen met jou als jij onderweg bent, maar wel via de microfoon, hè? Dus je kan het wel bijpraten.
0: Ja, maar nou, Chuckbuck die stiet even bij de garage verontrold. Dus die is er als goed als aan de week weer. Maar we moeten nooit meer zonder doen.
1: Mocht er nu iemand luisteren uit Emmer Compascuum, bel dan nu naar de studio.
0: Ja.
1: 0592 33 11 88.
3: Anouk in de middag.
4: Even buurten.
3: Radio Drenthe.

dat over een van de bekendste bands van België. Clouseau natuurlijk en Louise op Radio Drenthe. Emma Compascum staat centraal vanmiddag. Daar willen we alles over weten. Robert die stapt nu in de auto en rijdt vanuit Assen naar Emma Compas. Woon jij daar nou toevallig? App of bel ons even 0592 33 11 88. We willen

uit elkaar te houden zijn. De tweelingbroers Brings, oftewel Tangerine. And Work for That Love op Radio Drenthe. Bijna half één alweer. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ik praat je daarover zo meteen bij. Onder andere over dierenpension De Anloop in Darp. Daar is van alles aan de hand. Daar hoor je zo meteen meer over. Lees je ook al meer over op onze site trouwens. rtvdrenthe.nl. En in de app vind je ook alles.

0: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloon.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazina Veen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazina Veen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
5: Het is even over 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. De politie heeft gisteren in Oranjedorp twee mannen aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als agent. Na een achtervolging wist de politie het duo te pakken. En de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer. En na nieuws over een ongeluk met een hond wil de inspectie dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En in Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. Misschien heb je ze wel gezien. Die vlaggen zijn vooral een uiting van ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Nou, Drentse gemeenten hebben laten weten dat de vlaggen verwijderd zullen moeten worden. Ben ik heel benieuwd wat voor weer we nog gaan krijgen. Roland van der Zwaan, goedemiddag.
6: Hey Anouk, goedemiddag.
5: Nou, brand maar los.
6: Ja, het is allemaal nog een beetje bewolkt. De zon is er even bij geweest op een paar plekken. En op dit moment zijn er wat lichte buitjes die overtrekken. Niet iedereen heeft een bui, maar goed, vooral in de strook over het midden van Drenthe, daar zit een lijn met wat lichte buitjes. Dus de straat wordt soms even nat. Veel plekken tussendoor, ook in het zuiden van Drenthe, die zijn gewoon nu nog droog. Ach, het is allemaal niet heel veel, maar er kan vanmiddag een losse bui overtrekken. En dat geeft dan een halve millimeter regen op maximaal. Dus dat is allemaal niet zoveel. En de bewolking dus, die houdt nog wel even stand. Maar in de namiddag dan gaat de zon er vaker bij komen. Zijn die buitjes wel verdwenen op de meeste plekken. En vanavond gaat het huis zelfs wat meer opklaren, wat breder opklaren. Wind hoeven we niet echt te verwachten vandaag. Het is een zwakke wind uit het westen. En temperaturen, nou goed, vooral als die zon er nog even bij komt, wordt het ongeveer 9.

0: graden, dat is het dan wel.
1: Ja, en dit was ook enig regen of krijgen we toch nog wat meer?
0: Nee, het is vooral droog. Hè. Juni was nat, juli liet niet zo gek veel zien aan neerslag, af en toe een bui. En deze eerste week van augustus is droog. De komende week eigenlijk verwacht ik nauwelijks wat. Misschien begin volgende week op maandag wat even wat gespetter, maar dat is allemaal niet veel. Dit weekend helemaal droog. Dit weekend ook weinig bewolking. 12 zonuren, weinig wind en temperaturen morgen al richting de 24 graden. Dan is de wind gedraaid en die komt uit het zuidoosten. Die is zwak van kracht. De watersporters die hebben misschien op zondag net eventjes wat meer wind. Misschien windkracht 2 tot 3. Net genoeg misschien om wat vertier te hebben op het water. Maar dan wel met temperaturen zo rond de 28 graden. Misschien op de warmste plekken 29 graden. Voluit zon. Dus dit weekend verloopt echt zomers.
1: En daarna stort het weer in?
0: Daarna gaat de wind wat draaien naar het noordwesten. En dan komt die koelere lucht vanaf de Noordzee er weer bij. Dat is dan weer 1 of 2 dagen wat koeler weer. Kan het weer eventjes wat gematigd zijn voor de mensen die niet willen puffen en zweten. Dan hebben we bewolking, dan hebben we ook de zon erbij. En op maandag misschien wat gespetter. Veel is het allemaal niet, want op dinsdag hebben we alweer droog weer. Overal droog met een noordelijke wind, dus 22 graden. Dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. En daarna gaat het hoge drukgebied weer naar het oosten. Gaat de wind ook weer draaien naar zuidelijke richtingen en oostelijke richtingen. En dat betekent eigenlijk dat de zomerse warmte weer terugkomt. Dus de zomer van 2026 houdt stand. We zitten nu al op plaats 2 als warmste zomer ooit. En wat die augustus gaat brengen, nou voorlopig de komende 2 weken warmte. En daarna zal de kans op een paar buien groter worden.
1: Ja, we gaan de boeken in dit jaar.
0: Dat denk ik wel.
1: Roland, dankjewel en een mooi weekend.
0: Ja, mooi weekend hè.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Anouk in de middag.

Tower spelen we het weer. Vriendje of tombola. Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Affair van John Mayer op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Bijna de grup over gaat hij. Emmer Kompas viste jij uit de grote, ja, ik wil tombola zeggen, maar dat is het niet. Een grote bak met allemaal plaatsnamen, geruchten en streekjes bij ons uit de provincie. En dus toog jij naar Emmer Kompas. En waar rij jij nu, Robert?
2: Nou, het duurt niet heel lang meer. Maar niet heel lang, bedoel ik een paar honderd meter... voordat ik het al die geweldige en schitterende Drentse derby Burger in Rie. Want ik ben hem over Papenvoort gegaan, waar we vorige week waren. Waar de opdracht was om één te vinden die jarig was. En voor de mensen die net intuned, dat is niet gelukt. We hebben wel mensen die bijna jarig waren of net jarig west waren. Mensen die hun verjaardagscadeautje nog kregen op een camping al daar. Maar niemand die jarig was, dus bak, dat heb ik niet hard. En dat is direct een bruggetje naar mijn volgende opmerking. Want ik hoop natuurlijk dat het vandaag in Emmer Kompas een beetje anders wezen gaat. En dat moet toch kunnen. Emmer Kompas is een dorpje waar de RTV Drenthe lusterdichtheid ongelooflijk hoog is. Dus ik ga ervan uit dat dat helemaal goed gaat komen. Ja, dan is er in ieder geval genoeg te doen in Emmer Kompas. Het is een lang dorp, een groot dorp. Jij was net alleen de internetpagina aan het bestuderen. Hij doet nog leuke feitjes, u tovert Anouk?
0: Het eerste wat opkomt over wat kan je doen in Emmer Kompas is wandelen in de natuur.
2: Oké.
0: Ja, het Nobelpad gaat er doorheen.
2: Dan ben ik heel benieuwd waar dat natuurgebied dan ligt. Want ik heb nog het stikte van de omgeving in Emmer Kompas, dat wel. Maar een echt natuurgebied heb ik daar nog nooit
0: Dat is wel bijzonder, toch? Dat dan als eerste naar boven ploept, inderdaad. Wandelen in de natuur en fietsen door de veenkoloniën. Er wordt nog een recreatievijver genoemd en een openluchtzwembad. Oh, en dat je bij een galerietje misschien wel even langs kan gaan. Maar we vinden het ook leuk als je even langs gaat bij iemand die nu luistert. En ik moet je een beetje teleurstellen, want ik heb nog geen appje of telefoontje gehad. Dus eigenlijk nog wel even een oproep.
2: Ze zijn allemaal op vakantie, denk ik.
0: Oh, dat zal zijn. Heel Emmer Kompas. Hoeveel dacht je nou dat het aan inwoners had?
2: Ja, wat zei, ik zei tussen de 3 en de 4.000, dacht ik.
0: Ja, dik 7.5.
2: Oh, dan zat ik in de buurt. Als je van een miljoen uur gaat, dan zat ik redelijk dichtbij. Dus dat scheelt.
0: Nou, daar moet toch wel eentje bij zijn die jou op de koffie wil hebben.
2: Ja, vast.
0: Ja.
2: De vast. Ik kan me niet voorstellen dat het niet het geval is. Tenminste, ik heb altijd het idee dat als wij in Emmer Kompas zijn, dat we met open armen ontvangen wordt. Al is het alleen maar door de carnavalsclub al daar. Misschien met er wel wagenbouwers al aan de gang. Dat klinkt wat vroeg. Maar om die prachtige praalwagens te maken, dat giet het hele jaar door.
0: Ja.
2: Dus,
0: wie zet Emmer Kompas even in het zonnetje? Bel of app maar 0592-3311-88. Ja. Wat zeg je aan Tom? Hoe laat arriveer je daar?
2: Ik heb eerlijk gezegd dat TomTom niet aan. En ik moet even de ogen op de weg leggen. Ik reed over de markt in Burger en loop allemaal mensen voor mijn auto. Ik heb de TomTom niet aan. En dat heeft ermee te maken dat ik de toeristische route

0: Rie, wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Want ik dacht, dat is mooi voor de beeld, maar die houden er helemaal niet bij.
1: Nee! Yes.
0: Nou ja. Niks uit, maar ik rie richting De Mon en dan De Monweg over. En dan kon je vanzelf in Emmeke Pas. Dus ik schat nog een minuut of, nou, 20, dan moet ik het toch zeker weten.
1: Oké, okay, meld je maar weer als je er bent. En mocht je nu luisteren en in Emmeke Pas wonen, app of bel dan even 0592-33-1188. Robert, tot zo!
0: Yo!
2: Even buurten.
3: Anouk in de middag.
2: Radio Drenthe.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een compleet...

0: Essen of Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n...
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
5: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
7: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Hey, ter ondersteuning van soepele spieren en man gaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow,
10: kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag met Anouk.

0: Paul Garrick. And when you walk in the room, het is even over ene. Het is vrijdag.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: En dus kan er weer een oproepje gedaan worden. Vandaag door Renze, die ik aan de lijn heb. Goedemiddag, Renze.
3: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent betrokken bij het Greensveenspark. En kan je ons nog even vertellen wat dat precies is?
3: Ja, het Greensveenpark is eigenlijk een uit de kluiten gewassen dierenparkje. En ja, dat is vrij toegankelijk voor bezoekers uit de regio. En nou ja, we hebben best heel veel bezoekers jaarlijks. En het wordt volledig gerund door vrijwilligers.
0: Ja, hartstikke mooi. En waar is het precies?
3: Achterop Erika, aan de Berkelaan.
0: Ja, en de reden dat ik je aan de lijn heb is dat jij vrijwilligers zoekt. Waarvoor?
3: Klopt. Nou, we hebben op dit moment zo'n 50 vrijwilligers die allemaal hun eigen bijdrage leveren. En ja, we zoeken altijd nieuwe mensen en dat gaat om een aantal onderdelen. We hebben dierverzorging uiteraard, hè, dat is het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, voldoende water en ook het schoonhouden van de dierenverblijven. Hè, dat is het meest belangrijke, hè, de dieren, dat gaat dag en nacht door. En daarnaast hebben we natuurlijk mensen nodig voor de groenvoorziening. Dat is snoeien, grasmaaien, schoffelen, het opruimen van bladeren onder andere. Dan hebben we ook nog het parkbeheer. Dat bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Het onderhoud, zeg maar schilderwerk, timmerwerk, het bouwen van de

0: hokken, reparaties uitvoeren en daarnaast ook de technische dienst, onder andere lassen en elektriciteit en dat soort zaken. En we hebben nog de horeca, ons paviljoen, waar mensen worden gezocht die onze gasten willen bedienen, voorzien van een kopje koffie, een hapje of wat anders, een ijsje. Nou, dat is eigenlijk de hoofdmoot.
1: Ja, ja, daar heb je best veel mensen voor nodig. En je hebt er zelfs al 50. Maar ben je elke dag open?
0: Ja, we zijn 7 dagen in de week open. De horeca is in de zomermaanden zeg maar open. Vanaf de voorjaarsvakantie tot en met de herfstvakantie. Mm-hmm. En we hebben ook best wat gelopen. En ja, je kunt altijd weer mensen gebruiken. En het is ook een plek waar ook mensen die bijvoorbeeld moeten reïntegreren hun aantal uren een stukje werk kunnen doen.
1: Ja, ja, het is een hartstikke mooi initiatief. Wat voor dieren zijn er eigenlijk allemaal?
0: Ja, we hebben heel veel vogelsoorten, eenden, ganzen, geiten, diverse soorten schapen, alpaca's, herten, konijnen, eekhoorns.
1: Oh, dat klinkt echt groot, Rinse.
0: Ja, het is ook behoorlijk groot inderdaad. Ik zeg al uit de kluiten gewassen.
1: Ja. Oké. Okay. Hey, en mensen die dus wel willen aansluiten, die hebt al verschillende functies dan tussen aanhalingstekens opgenoemd. Hoe kunnen die zich aanmelden dan bij jou?
0: Nou ja, dat kan eventueel als men op bezoek is in het park, door zich even in het paviljoen te melden. Daar liggen ook formulieren, maar dat kan ook gewoon via de website. Okay. Dat is een speciale pagina voor het aanmelden van vrijwilligers.
1: Ja, Grinsveenpark, als je dat even inklopt, dan vind je daar wel meer informatie. Ook een mooie bottom zie ik van een doneeractie. Kan natuurlijk ook nog allemaal, ja.
0: Dat mag ook, ja. Nou ja, goed, omdat we draaien met vrijwilligers, moet er natuurlijk ook ergens een inkomstenstroom op gang komen. En daar hebben we gelukkig goed voor elkaar.
1: Ah, dat is hartstikke mooi. En al 40 jaar zie ik daar staan op jullie site.
0: Ja, inmiddels vorig jaar 40 jaar bestaan gevierd, dat klopt.
1: Ach jee, wat goed.
0: Ja. Ja. En ik heb trouwens nog even een dingetje. Ik ben ook op termijn, middelkorte termijn zeg maar, op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester.
1: Ah, dat staat ook al op de site of niet?
0: De penningmeester staat al op de site en de secretaris komt er binnenkort op.
1: Oh ja.
0: En dat is niet van vandaag op morgen, maar de betreffende personen hebben aangegeven zeg maar uiterlijk eind volgend jaar te willen stoppen. En we hebben gezegd, dat doen ze vroegtijdig de oproep, zodat mensen ook nog die zich aanmelden ingewerkt kunnen worden.
1: Ja, en ik heb even inmiddels doorgeklikt bij jullie op de site en dan vind ik inderdaad het kopje vrijwilligerswerk, dat je niet fulltime als vrijwilliger aan de slag hoeft, maar dat je met een paar uurtjes al hartstikke blij bent.
0: Het belangrijkste is dat het aantal uren dat je zegt te komen, dat je er ook daadwerkelijk 100% bent.
1: Ja. Okay.
0: En dus als iemand zegt, ik kan 2 uur en dat past, dan is dat prima. Maar dan ook 2 uur gewoon normale inzet.
1: Ja, dan moet je wel van op aan kunnen.
0: Ja, we moeten er van op aan kunnen. Dat is het meest belangrijke. Ja.
1: Nou, helemaal goed. Meer informatie dus www.grinsveenpark.nl. Dankjewel Rinse, mooi weekend hè.
0: Ja, bedankt. En goede uitzending.
1: Doei, doei.
0: Bye.
1: Wil je ook een keer een oproepje doen op Radio Drenthe? Dat kan hoor. Stuur even een mailtje hulplijn@rtvdrenthe.nl of bel of app 0592 33 11 88.

0: First Choice en Dr. Love.
1: Even buurten.
0: Zo ben je ook nog ooit eens door het leven gegaan als Dr. Love, herinner ik mij, Robert.
2: Ja, meerdere keren. Maar één keer bij Hattie van Drenthe, inderdaad.
0: Ja, man. Echt in dit doktersjas ging je op zoek naar de liefde. En nu zie ik jou zitten in een bushokje in Emmerkom. Pas, jongen.
2: Klopt. Ja, van liefde is hier op dit moment nog niet zo heel veel te bekennen. De bus komt er geloof ik ook nog niet aan, maar dat geeft ook niks, want ik hoef ook niet met de bus. Maar het is hier wel een mooi plekje om u de wind te gaan zitten. Winderig Emmerkompas, waar de auto's voorbij raast. Q-bus infrabeheer komt er wel langs met een bus hier, maar dat is de verkeerde. Geeft ook allemaal niks. We bent er in ieder geval en in mijn bus brandt een envelop, Anouk. En je hebt daar een geloof ik geheel zelfstandig een opdracht bedacht.
0: Ja. En ik denk dat je er blij mee bent.
2: Ja, echt?
0: Ja, denk ik.
2: Want ik ga al die ongelooflijk verveelde mijn weekend in als ik mijn opdracht niet hou. Want ik ben bar fanatiek, dat weet jij ook. Dus vorige week heb ik weer een hele nacht liggen reren in bed. Omdat ik geen een van heb die als jarig was. Wat de opdracht dan was. Ik heb inmiddels de envelop, het seal lustrangen. En het kaartje heb ik in de hand. En ik zal hem voorlezen, daar komt hij. Het is vandaag de internationale dag van het bier. Ga op zoek naar een bijzonder bier. Biertje. Succes.
0: Nou,
2: dit is echt koren op mijn moon.
0: Ja, dat dacht
2: ja,
0: ik al.
2: Ja, zeker weten. Maar ja, nooit spellen bewaken. Ik dacht, ik was toe een weekend, maar nu heb ik in één keer weer zin in de werkdag.
0: Ja. Drink het op dan na je werkdag officieel, maar op zoek naar een bijzonder biertje, dacht ik.
2: Ja,
0: en dat kan natuurlijk van alles zijn. Hè. Er kan ook iemand nu luisteren en denken van, oh, maar ik heb wat bijzonders in de koelkast liggen. Of dat er iemand wat brouwt of wat dan ook. Ik laat het helemaal aan jou.
2: Maar ieder zichzelf respecteert een dorp in Drenthe heeft toch inmiddels wel een eigen biertje op enige wijze. En ik had het toch vanuit dat Emmeke Pas, helemaal als het 7000 inwoners heeft, toch wel een brouwer ergens heeft. Een microbrouwer of een is die schuurtje wat in elkaar voekselt. Dat moet lukken.
0: Ja.
2: Dat wordt de missie van vandaag. Naast dat we natuurlijk proberen de dorpen te ontdekken en de resterende anderhalf uur die je al hebt, proberen we een biertje te zoeken.
0: Ja.
2: Dus als er mensen bent die dit hoort en die denkt, wij hebben wat. Wij hebben een lead met mooi Drents woord of een goede tip voor een echt Emmerkompas biertje. Laat het weten. En dan komen wij er voor dadelijk aan.
0: Ja, 0592-33-1188. Alle tips zijn welkom. Tot zo.
3: Even buurten.

0: meisje, kom gewoon bij ons uit de provincie die je net hoorde. Hey, hoe jong Wiggy nog? Uit Meppel. Aniek heet ze. Onthoud die naam. Smoke was dit. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie na Van Morrison.
1: Hey, where did we go? Days when the rains came.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Aan tafel. Zo.

0: toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
2: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Bijna 1:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. De politie heeft gisteren in Oranjendorp twee mannen aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als agent. Na een achtervolging wist de politie het duo te pakken. En de landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer. En na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En in Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen weer terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. En het weer komt vandaag van Roland van der Zwaag.
5: Ook vanmiddag heeft de bewolking de overhand. Er kan eventjes wat zon zijn, maar dat zal niet zo gek veel zijn. Bij een graad of 19. Nou, de wind is matig, die waait uit het westen. En er zou nog op een enkele plek een losse bui kunnen vallen. Vanavond is het droog, vanavond breekt de zon door en dan blijft de temperatuur zo schommelen rond de 17 tot 18 graden.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: van ILO op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: We gaan buurten in Emmekompas. Of sterker nog, we zijn in Emmekompas. En ik zeg wel we, maar ik bedoel natuurlijk Robert Oosting. En een van de onderdelen is altijd dat we even gaan kijken wat het laatste nieuws is dat we hebben gebracht hier bij RTV Drenthe uit Emmekompas. En als ik dan eens even kijk, dan zie ik dat we 3 dagen geleden hebben gemeld dat een auto van de weg is geraakt in Emmekompas. En daar weer een paar dagen voordat er een lichtwonde bij een steekpartij in Emmekompas is omgekomen. Nee, een verdachte is aangehouden, is omgekomen. Dat is wel heel wat anders. Nee, maar en dat dan het eerste nieuws uit het centrum zelf van Emmekompas komt, dat het openbaar gebied in het centrum van Emmekompas volgend jaar op de schop gaat, met onder andere meer groen moeten komen, het moet veiliger worden, overzichtelijke fietsen- en wandelroutes moeten het centrum allemaal mooier maken. Nou, Robert zal ongetwijfeld naar het centrum toe gaan. En dat laatste nieuws, dat hebben wij dan gebracht op 3 juli. Maar het allerlaatste nieuws uit Emmekompas is dat jij rook ruikt in Emmekompas, Robert.
2: Ja, daar ben ik trouwens nou niet in de buurt. Maar dat is zo'n bij een hoes waar ik net langskwam. Het ligt wel een aggregaat of zo in de brand. En als ik even de straat in kiek, ja, ik zie geen rookpluim. Dus ik denk dat het goed gegaan is. De deuren stonden ook los. Dus waarschijnlijk ben er wel lui die de boel in de gaten hebt. Maar ja, een brandende aggregaat of iets wat daarop leek. Ik zal er straks nog even langs rijden voor de zekerheid. Anders voel ik me ook schuldig. We bent een klein eindje van de potentiële brand verwijderd. En daar ziet een hele grote katholieke kerk. En dat is eigenlijk wel een beetje bijzonder aan dit gebied, want in de tijd van de vervening werden er heel veel mensen naar Duitsland heen gegaan die hoofdzakelijk katholiek waren. Dus in deze ran, de veenran van het Zand Drenthe, zeg maar.

0: Maar hij ook heel veel katholieken zijn. En dat maakt dat hem ook pas een gigantische katholieke kerk heeft. De Sint-Willehadderskerk, geloof ik. En dat was een man die hier de boel bekeerd heeft. De Saksische stam die hier destijds nog rond Zwierm, geloof ik. Maar goed, dat heb ik ook afwezen. Maar er zit een heel mooi kapelletje bij. En ik denk, dat wil ik eens even kijken hoe dat... hoe dat er van binnen staat, want zo'n kapelletje, dat zie je in Limburg, hè, in België, Frankrijk, maar in Drenthe heb ik dat eigenlijk nog nooit zien. En het is de Mariakapel, dus dit een heel mooi boekje leg hier, ik durf er eigenlijk niet te kijken. En mensen kunnen dat boodschappen inschrijven. Ik zal ze niet voorlezen, maar straks lees ik per ongeluk naam voor. En dat is niet net iets, maar... Ja, dat, als jij denkt, ik zoek steun bij het geloof, dan kun je hier naartoe. En dan kun je daar een prachtige boodschappen inschrijven of een keerzie aansteken. Hertogin van Drenthe staat erbij, bij een prachtig standbeeld van Maria hier in dat kapelletje. Hij is gebouwd in 1951, of ingewijd in 1951, op zondag, 24 juni. Naar de langste dag. Ik weet niet of dat nog symbolisch iets is. Maar het is wel grappig dat zo'n, tenminste ik vind dat, een kapelletje hier in Emmekopas aan de deur van de weg stiet. Waar de mensen die in het over algemeen hervormd en gereformeerd Drenthe toch een stukje katholicisme beleven kunt. Nou, dat gezegd hebben de katholieke monniken, die doen ook niks als bierbrouwen, geloof ik, in België. Dat zie ik hier nog niet. Als ik eens even, dit is van, ik schud zo de mouw. Met toekiek, maar de brouwer die gaan we even opzoeken. Want er is vast iemand te vinden in Emmekopas die iets met bierbrouwen doet. Maar ik zal eerst even langs die brandrieden of dat zich inmiddels niet verspreiden heeft.
1: Ja, doe dat. Ja, Robert kreeg dus een opdracht mee. En dat was, het is de internationale dag van het bier. Ga op zoek naar een bijzonder biertje daar waar jij bent. Nou, hij is dus in Emmekopas en struint nu heel Emmekopas af op zoek naar bijzonder bier. Mocht je willen helpen...

Alice Moyet en Is This Love op Radio Drenthe. Emmer Compostcum gaan we ontdekken vandaag. En ik krijg een appje binnen. En ook weet je ook meer over de NK-fabriek in Emmer Compostcum? Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Ik heb echt geen idee. Ik ga het zo meteen Robert even vragen. Of als er iemand luistert nu, weet je meer over de NK-fabriek in Emmer Compost? Laat het ons even weten.

0: lekker bescheiden ook, hè? Ik ben de sterkste, ik ben de slimste, ik ben de leukste. Veldhuis en Kemper, bijzonder.
1: Even buurten.
0: Buurten in Emmen Kompaskum. Zometeen ga ik weer schakelen met Robert, die een afspraak heeft. Bert nodigde me uit. Dus Bert, als je dit luistert, Robert is onderweg naar jou toe. Bert woont in Emmen Kompas. En ja, Emmen Kompas proberen we te ontdekken vandaag. En hij heeft ook een opdracht meegekregen. Het is vandaag de internationale dag van het bier. Zoek een bijzonder biertje in Emmen Kompas. En ondertussen kwam de NK-fabriek voorbij. Een grote werkgever destijds. En Ria belde net. Ja, ik heb niet bij de NK-fabriek vroeger gewerkt, maar wel bij de fabriek daaropvolgend. Dat werd de NPBI. En tegenwoordig is het de Fresenius. Maar als mensen daar weer meer over weten, of nog misschien wel herinneringen van die NK-fabriek hebben, laat me weten hoor. 0592 33 11 88. Sowieso over de geschiedenis van een dorp. Klaasien, die appte nog iets over de voetbalvereniging. CEC. Volgens mij zijn ze net gedegradeerd. Hoor je ook meer?

0: 30% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Bedtijd met Swiss.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
10: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus.

0: Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag met Anouk.

0: platen verkochten ze. Ze maakten ook succesvolle muziek voor anderen. De Bee Gees en Night Fever.
1: Even buurten.
0: Letterlijk op de koffie in Emma Kompas. Bij wie, Robert?
2: Nou, bij Bert. En ik denk dat heel veel luisteraars misschien geen idee hebben hoe Bert het roest had. Maar wel wat voor stem of Bert, hè. Want Bert is een fervent Edwin Drenthe spelletjespeler. En ik geloof van dat hij allemaal rutentrekkers en wat hij allemaal niet wint, Bert.
3: Ja, van alles, hè. Met zijn sleutelhangers, ja. Ruitenwissen, dagjes uit. Nou, Boer nog ook toevallig weer volgende week.
2: Oké.
3: Ja, daar gaan we heen.
2: Hey, dat wonen via RTV Drenthe?
3: Ja, allemaal via RTV Drenthe, ja.
2: Oh, dat maakt mij ook allemaal mogelijk, dat is ook niet normaal.
3: Dat is een grote sponsor, hè?
2: Ja, ik heb het in de gaten, ja. Hé, hey, maar nou sponsor jij ons ook op een andere wijze. Want cameraman Mark, die in Asma zit, en ik, wij waren eigenlijk een klein beetje verdrietig vorige week. Voor de mensen die net intunen, om dat kort nog even te vertellen. We moesten een vinden die jarig was. Nou, ik denk, dit is natuurlijk kat en baggie in Papenvoort. Zal er vast wel een wezen die jarig is. Ja, en dan kriegen we natuurlijk vast gebak. Nou, niks. We hebben helemaal niks van. En jij vindt dat zo sneuverroest. Ja. De begroting is zo dat je dacht, nou kom dan hier maar.

0: Inderdaad, ik dacht van zo sneu, ik denk nou maar dubbel.
1: Precies. Nou ziet hij een gigantisch bord voor hoes met puddingbroodjes en ja, wat binnen, een mooi kap met chocolade erop, dus oh, wij worden niet goed verzorgd.
0: Dat geloof ik een beetje meer. Ja.
1: Ik heb ook een pas van gastvrij, hè?
0: Ja, ze, ik denk wel dat de mensen wel, wel gastvrij zijn, ook wel vriendelijk, ja.
1: Jij in ieder geval?
0: Ja, ik wel, maar ik ben ook niet geen getogen in mijn kapazen misschien.
1: Nee, dat begreep ik, maar alleen nu de buurt, Ter Apel, kooi voortgeluk.
0: Ja, Ter Apel, ja. Geboren en getogen, ja. Ter Apel.
1: Ja. Hé, hey, en mijn kapaz bestiet eigenlijk maar uit een paar ja, hele lange straten. En een van die straten, daar, nou, daar woon jij aan, helemaal aan de rand. Maar als ik die kant op kijk, dan zie ik een grote windmul staan. Die stiet al in Duitsland, geloof ik.
0: Ja, klopt. Ja. Zo ongeveer. Nou, zal ze wezen, nog in 1500 meter zit ze naar Duitsland af.
1: Ja. Hoe ben jij hier ooit verzeild geraakt in deze ja, uithoek, zal ik al zeggen?
0: Ja, uithoek. Ja, ik wou graag zelf een woning bouwen. Dus, en in Trapel kon ik nog weinig geschikt krijgen. Dus bij mij ging aangelopen.
1: Ja.
0: En zo ben ik hier gekomen.
1: Ja, was dat dan een stap voor je, de Emelke Pasta gewoon? Of dacht je, ja, het is allemaal hetzelfde slagvolk hier in deze hoek?
0: Nee, dat maakt me niet veel uit.
1: Nee, hè?
0: Nee. Achteraf ben ik blij dat ik in principe uit Trapel heb, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nee, sorry dat ik het zeg, maar het is wel zo.
1: Vanwege de overlast.
0: Ja, inderdaad. Ik denk wel dat je daar zult er meer lasten van de medemensen hebben. Het...
1: Dan hier.
0: Ja, hier is vrij rustig. Hier komen ze gelukkig nog niet langs.
1: Nee, nou, hier komt volgens mij niemand langs.
0: Nou, dat wel, hoor.
1: Oh, ja?
0: Komen heus wel mensen wel langs, hè?
1: Ja, nee, maar ik bedoel, het is een weg. Dus ja, het loopt niet dood, maar ik bedoel, het is geen deurgaande weg naar iets toe. Het is,
0: gaat nog best wel meer verkeer langs dan, dan meeste mensen.
1: Voetbal op straat, dat wil nog niet, hè?
0: Nee, dat nog niet. Nee. Vroeger ging ik wel met de kaart over de straat heen, dat nog wel.
1: Ja.
0: Maar dat was ook niet geschikt voor de straat.
1: Nee. Hey, maar jij woont 30 jaar hier in Emmeke Paschum, geen geboren en getogen. Emmeke Paschumenaar. Ik weet niet of dat iemand het woord is, maar daar komen we misschien verder nog wel achter. Wat is voor een soort dorp?
0: Ja, een vrij vriendelijk dorp, vind ik. Gemoedelijk. Zeg je, ja, gebeurt niet echt. Ja, overal gebeurt wel wat, maar ik vind het niet dat het echt extreem veel is.
1: Nee. Ja, jij woont aan de rand. Je vertelde net ook van, oh, ik heb bemeuimen verder nergens niet zoveel met. Het is niet meer om het vrije wonen hier. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Emmeke Pas ook feest neemt. Gooi daar dan wel naartoe als het dorpsfeest is of carnaval of dat soort zaken.
0: Ik ben geen carnaval gaan. Nee, dat heb ik nog nooit wat meegaan. Nou, niet. Maar als er bijvoorbeeld een feestweek is en bepaalde bandjes treden op, dan ga ik er wel heen.
1: Dus
0: dat doen we wel.
1: Ja.
0: Zo.
1: Maar goed, is dit een plek waarvan je zegt, nou, ik wil hier wel doodgaan?
0: Nou, dat twijfel ik nog wel aan. Dat weet ik nog niet.
1: Wat zou je dan, wat zou de volgende stap wezen tussen, ja, dat klinkt een beetje mal, maar tussen de dood en je leeft hier, nou, zeg maar, er zit nog wel een paar jaar in, gelukkig. Maar wat, heb jij nog iets anders dat je zegt van, nou ja, als je dit allemaal niet meer doen kunt, je hebt ook een hele grote tuin.
0: De tuin wil op zich wel groter allemaal. Die worden wel wat ouder om te onderhouden allemaal. Dat, ja, er wordt wat minder allemaal.
1: Mm-hmm. Wat is dan de volgende stap?
0: Ik denk misschien Klazienerveen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Heb je daar een link met? Of?
0: Nou, nee, maar ik vind Klazienerveen gewoon een leuk dorpje. Gezellig dorpje.
1: Yeah.
0: Veel winkels. Ja.
1: Klopt.
0: En alles. En mijn kompas is er wel wat minder met winkels. Zoveel zijn er niet meer.
1: Nee.
0: Als je echt grote dingen moet kopen, hebben ze niet echt.
1: Nee, zoals speciaal bier bijvoorbeeld.
0: Speciaal biertjes, ja.
1: Ja. Je bodels net al krombagers aan. Ik vind het wel speciaal pils. Maar we gaan nog even kijken of Emmeke Pas misschien een biertje heeft wat hier bruin wordt. Maar dat wist je ook zo niet, hè?
0: Nee, ik heb geen enkel idee wie een speciaal biertje heeft.
1: Dan moet ons zomaar in melden met de kroeg, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Voordat we dat gaan doen, dan gaan we eerst even heerlijk smulden van dat lekkers wat hier op een bord ons in de muur ziet te lachen. En dan gaan we straks eens even naar de kroeg voegen om te kijken of daar iets van speciaal bier is.
2: Ja, jullie worden wel verwend daar. Kom minder, hè. Daar hebben we weer die uitspraak. Robert, tot zo.
1: Zo is het. Yo.

0: 3FM-zand en daar dansen. Vriendje of tombola? Nee, ik heb geen spraakgebrek. Of ik stop er niet. Nee, echt zo daar dansen. We gaan hem weer spelen, tientje of tombola. Want we hebben nog heel wat prijzen weg te geven. Die tombola-machine is nog lang niet leeg. Wat fijn dat je even tijd hebt vrij kunnen maken, Sebas, om mij te helpen.
1: Ja, goedemiddag, Anouk.
0: Goedemiddag, want al die telefoontjes die binnenkomen, daar kan ik niet aan alleen.
1: Nee, dat snap ik,
0: Ja, hè? Oh, mijn grote steun en toeverlaat vandaag. Jij hebt een vraag. Als je het antwoord weet, kan je bellen naar de studio 0592-33-1188. Kom je erdoor? Is het antwoord goed? Dan mag je kiezen. Of Sebas geeft de beste slinger aan die tombola, of we maken een tientje over.
1: En stiekem hopen we op de tombola,
0: ja,
1: toch?
0: Gewoon hardop. Inderdaad, mooie prijzen zijn er al uitgegaan. Zo'n tuinhaspelmuurding. Nou ja, dan een andere volgorde. Maar er zit nog van alles in. Dus brand maar los, stel die vraag maar en dan kunnen we losgaan.
1: Koning Willem-Alexander vierde één keer zijn verjaardag bij ons in de provincie. Dat was in 2024. De vraag is, waar was dat?
0: Waar was dat ook alweer? Waar vierde hij zijn verjaardag bij ons in de provincie 2 jaar terug? Als je het weet, kan je nu bellen 0592-33-1188. Ah, die telefoon die gaat alweer. Wij moeten aan de bak, Sebas. Dit is Talk Talk op Radio Drenthe.

0: It's My Life on Talk Talk. Wat fijn echt dat je er was, Bas. Ik ben altijd blij met je, maar op zulke momenten des te meer.
1: Leuk om te horen, Anouk. Een keer een compliment.
0: Nee, want de telefoon die gaat nog steeds. Iedereen wil natuurlijk wel even een gokje wagen. En zo lekker voor het weekend aan is dat misschien wel een extra cadeautje. Ik heb geen idee ook gewoon. Eén iemand is eruit gerold en heb ik nu aan de lijn. Met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Justin.
0: Dag Justin. Waar bel je vandaan?
2: Uit Noordenschot.
0: En hoe is het in Noordgeschut?
2: Nou, de zon komt erbij.
0: Ja, lekker hè? Nu pas.
2: Ja, ja nu pas.
0: Nog plannen voor het weekend, Justin?
2: We gaan morgen even naar Ruinen. Even naar de oldtimer dag.
0: Oh, praat maar bij. Wat is daar te doen?
2: Ruinewold is het. Sorry, Ruinewold. En dan met oude trekkers, fietsen, auto's en weet ik het allemaal wat.
0: Ach, wat leuk. En dat is dan in het centrum van Ruinewold?
2: Ja.
0: En dat begint zaterdag, of is dat het hele weekend?
2: Dat durf ik jou niet te zeggen, dat weet ik zo niet.
0: Maar jullie gaan in ieder geval zaterdag even kijken.
2: Juist.
0: Nou, leuk. Hé, misschien kan ik je wel met een cadeautje het weekend insturen. Als jij antwoord weet op de vraag. Koning Willem-Alexander vierde één keer zijn verjaardag bij ons in de provincie. Dat was in 2024. En toen stelde Sebas de vraag, waar was dat?
2: In Emmen.
0: Ja! Heb je sowieso al iets gewonnen, Justin. Of
2: dat
0: een tientje.
2: Is mooi.
0: Ja, of een slinger aan die tombola. Dus jij mag zelf kiezen.
2: Nou, doe maar een slinger aan de tombola.
0: Ja, Sebas die lacht al.
1: Zeker. Ik ga gelijk slingeren, of niet?
2: Ja, dat is prima.
0: Nou, kijk je trouwens TV Drenthe of luister je alleen mee via de radio?
2: Ik luister mee via de radio en er zit iemand anders naar oma te luisteren. Dus,
0: naar jou te luisteren?
2: Ja, naar mij, ja.
0: Oh, wat en wie is dat dan?
2: Dat is mijn kleinzoon, Gert-Jan.
0: Ach, Gert-Jan. En die zit voor de buis?
2: Nee, die zit bij de radio in huis en ik sta ietsje verder weg.
0: Ah, en hoe oud is Gert-Jan?
2: 4.
0: Ach, wat schattig. En die heeft natuurlijk vakantie, dus bij oma.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Leuk. Hey, ondertussen is er een balletje uit die tombola gerold. Sebas, ik pak de trommels erbij. Wat heeft Justin gewonnen?
1: Justin heeft gewonnen een dinerbon bij het eethuis in Zuidlaren.
2: Nou, dat is mooi.
1: En lekker.
2: En lekker, ja zeker.
0: Dat is een lekkere prijs, joh. Hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, en volgens mij kan je er echt lekker van uit eten. En kan je echt wel iemand meenemen ook. Zo groot is die bon.

0: Nou, kijk aan, dat is hartstikke mooi.
1: Neem je Gert-Jan mee?
0: Ah, wie weet.
1: Is wel gezellig, toch? Als een klein upseltje.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Dat is zeker gezellig. Ja, hoor.
1: Nou, geniet ervan. Blijf even aan de lijn. Dan krijg je Sebas nog even weer. En hij regelt hoe je die prijs zo snel mogelijk krijgt. Ik wens je veel plezier morgen. Dikke knuffel voor die kleine. En een mooi weekend.
0: Nou, dankjewel.
1: Doei, doei.
0: Goed weekend. Doei, doei.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en in

0: info? Ga snel naar triathlonplazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Het is bijna 2:30. Het laatste nieuws uit de provincie Drenthe. De politie heeft gisteren in Oranjedorp twee mannen aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als agenten. Na een achtervolging wist de politie het duo op te pakken. En de landelijke inspectie dierenwelzijn wil dat dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer. En na nieuws over een ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En in Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. Misschien heb je ze al wel gezien in je omgeving. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
2: Ook vanmiddag heeft de bewolking de overhand. Er kan eventjes wat zon zijn, maar dat zal niet zo gek veel zijn. Bij een graad of 19. Nou, de wind is matig, die waait uit het westen. En er zou nog op een enkele plek een losse bui kunnen vallen. Vanavond is het droog, vanavond breekt de zon door en dan blijft de temperatuur zo schommelen rond de 17 tot 18 graden.
1: Hoe smaakt het bier in Emmen Compascuum? Hoor je zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Anouk in de middag met

0: directeur van boeiengroepen Kronenburg Park.
1: Evenbuurten.
0: Robert gaat even buren in Emmen Kompas. En ik heb eigenlijk geen idee waar je beland bent. Ja, net was je bij Bert op de koffie. En waar zit je nu?
2: Nou, we staan nu midden in het centrum in Emmen Kompas. Met achter mij de pub. Café Old Pub staat op een groot bord. En we kunnen net doen nou spontaan naar binnen gaan. En dat zullen we ook net doen alsof we dat doen. Maar we zijn alleen binnen West. Dus ik weet eigenlijk ook al de uitslag van de opdracht. En daarom kijk ik niet zo blieden. Maar goed, we doen net of wij allemaal van niks weten. En we zullen spontaan naar binnen gaan. Alsof we voor de eerste keer komt. Dus loop maar eens even met. En dan gaan wij de deur naar binnen toe. Mark die volgt mij, de cameraman Mark. En die doet de deur dicht. Dus je moet het allemaal even tegelijk doen. En bliksem, kijk eens even. Je hebt de discoverlichting er al bij aan gedaan. En wij worden hier warm ontvangen. Goeiedag.
3: Goedemiddag.
2: Mooi. Jullie zitten al aan het bier?
4: Ja, zeker.
2: Dat kan hier, hè?
4: Ja, dat kan hier aan mijn kopaas, jongens.
2: Ja, precies. Nou ja, bij ons is dat niet anders. De vrijdagmiddag. Mag ik naast je gaan zitten? Ik ga even op deze kruk.
4: Je moet even naast hem gaan zitten.
2: Ja, dat snap ik. Maar goed, er zit geen kruk naast.
4: Oh, dat kan wel even zetten, hè?
2: Ja, we kunnen het zo wel even verplaatsen. Hé, maar ik begreep dat dit de Olste pub is, de Olste kroeg is van Emmen Kompas.
4: Dat blikt wel. Blikt wel. Dat hoor ik net van de beste man.
2: Ja? Nou, dan loop ik hem naar je toe. Je bent de beste man, die staat achter de tap. Ja. Kom, ik geef jouw kant op. Dit is de Olste kroeg van Emmen Kompas.
5: Ja, klopt helemaal.
2: Ja, hoe oud is ze?
5: Oh, heel oud. Nog lang voor mij, voordat ik geboren ben.
2: Zo oud?
5: Ja, zo oud.
2: Dat is heel oud.
5: Dat is heel oud.
2: Jij bent hier de eigenaar? Of,
5: Samen met mijn vrouw zijn wij de eigenaar. Ja.
2: Ja. Hoe lang doe je dat al?
5: Bijna 10 jaar.
2: Oké.
5: Ja, ja.
2: En bevalt je dat? Of,
5: Nou, we gaan stoppen, want de pub staat in overname.
2: Oh?
5: Want het lichaam wil niet meer. Het is niet dat wij niet willen, maar het lichaam wil niet meer. Dus ik moet nieuwe knieën, mijn vrouw moet zitten met de heupen en zo. Dus ja, een mooie keuze maken.
2: Ja, want het is toch staand werk wat dat betreft?
5: Klopt.
2: Als je het zo kunt doen als jij nou doet, dan kun je erbij zitten. Maar...
5: achter de bar kun
2: je zitten. Ja, precies.
5: Ja. Maar je moet op een gegeven moment naar je lichaam luisteren.
2: Ja. Vind je dat jammer of vind je het ook wel goed? Je denkt, nou, ik heb 3 jaar gedaan, het is ook wel mooi best.
5: Nou ja, het is zeker jammer. En natuurlijk, het is ook wel op een gegeven moment goed geweest. Maar zeker jammer. Als we echt gezond waren geweest, hadden we nog wel een paar jaar doorgewild.
2: Ja. Nou gaan de horecazaken overal in heel Nederland failliet. Of ze stopten met, kunnen geen opvolging vinden. Is dat hier ook nog aan de orde?
5: Nee, eigenlijk niet. Het is een goedlopend dorpscafé. En er zijn geïnteresseerd om het over te nemen.

0: we hopen dat het ook concreet te maken is.
1: Ja, want zo verloren ik. Hij zit hier ook niet meer in Emmen Kopaas, denk ik.
0: Nee, klopt. Zeker een gezellige bruincafé zoals dit. Ja. Met nette prijzen is gewoon heel slecht te vinden.
1: Ja precies. Hey, en hoe is jullie speciaal bier voorraad? Want ik zie dat de heren aan de bar, die hebt een niet nader te benoemen merk uit Amsterdam.
0: Klopt. Speciaal bieren loopt hier zo. Want dit zijn, de mensen hier zijn meestal sneldrinkers.
1: Ja.
0: En die zijn niet van de speciaal...
1: Sprinters.
0: Ja, sprinters.
1: Ja, precies.
0: Ja, zijn niet van de speciaal bieren. Hebben wel geprobeerd. Maar goed, dan wordt het net snel gedronken als een Amstel of een Heineken. En dan, dan zijn je snel dronken. Dus ja, dat is weer omzetverlies. Dat moet je niet hebben.
1: Nee, precies.
0: Dus je moet zo langzaam dronken hebben.
1: Dat is het mooiste, hè?
0: Dat is het mooiste, ja.
1: En
0: ja.
1: Een goed pinda's op de barren zetten en een goed solde bek krijgen, dan heb je nog veel meer durst.
0: Klopt helemaal, ja.
1: Hey, maar ik heb een opdracht met Kreeg. Ik ga even naar de bar zitten. Dat is ook een klein beetje mijn vaste plek. Ja, niet hier dan zozeer, maar daar voel je gauw thuis, hè. Kijk, het is vandaag internationale dag van het bier. Wist jij dat?
2: Nee, wist ik niet.
1: Nou, ik ook niet. En dat valt me eigenlijk van mezelf tegen als bier drinken, maar...
2: Ja, je kunt het niet alle weten, hè?
1: Nee, dat is ook waar. Maar het is in ieder geval de internationale dag van het bier. Ga op zoek naar een bijzonder biertje. Succes. Dat is mijn opdracht. Maar ik zie hier Amstel, ik zie hier Heineken, mag geen reclame maken. En ik zie hier Radler. En dat is het, hè?
2: Dat is genoeg, daar. Ja.
1: Dat is genoeg. Ja, wat moet je anders doen?
2: Ja, niks.
1: Nee. Het smaakt toch allemaal hetzelfde?
2: Op duur wel.
1: Ja, dat is ook zo, hè? Na die tiende, dan merk je toch allemaal niks meer.
2: Als cold is niet.
1: Nee, daarom. Goed cold, dat is het belangrijkste. Hey, maar bent er ook brouwers hier in Emmen Kopaas?
2: Nee. Misschien Rijnbrouwer, maar dat weet ik niet.
1: Nee, precies. Maar je weet niet dat er een toevallig in zijn schuurtje wat een hobby is met...
2: Ga je nog met de deur vullen.
1: Oh, ja. Zal ik dan? Dan kijk ik je nog even aan. Want je hebt nergens grote vaten naar binnen zien gaan. Nergens illegaal of...
2: Af en toe, hè.
1: Ja, maar voor het bier, hè?
2: Ja, maar dat maakt niet over aan.
1: Oh nee, dat is waar. Ja, dan haalt het op, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Kunnen we, als we de camera straks goed zetten, dat je me dit dan even vertelde, dat we er dan even langs gehad?
2: Misschien.
1: Nou, dit is allemaal ontzettend spannend. Of wij dat nog gaan halen, een speciaal bier in Emmen Kopaas vinden, dat valt je dus nog niet zoveel
3: mee.
1: Amstel en Heding, dat is ontdekt, maar dat is mij nog niet speciaal genoeg in ieder geval. Maar ja, waar heet eigenlijk ook voor neur als wist?
2: Nergens.
1: Nergens, zo
3: ja,
1: is het. Nou,
3: nee.
1: Wij gaan kijken of we wat vinden kunt aan de hoek.
3: Ja.
1: En de groeten van u de Old Pub, en dan hoor je ons straks wel weer.
3: Het ziet er heel gezellig uit in ieder geval. Oké, go. Je hebt nog 12 minuten de tijd. Tot zo.
1: 12.

dat liedje van Raccoon hier, samen met Vanjella. Binnenkort, zijn ze weer te zien in Groningen. Dat concert wat aangekondigd was, 25 september, was binnen mum van tijd uitverkocht. Maar ze hebben nu een extra show waar nog steeds kaarten voor te vinden zijn, te krijgen zijn. En dat is zaterdag 26 september. Ik ga zo meteen eens even kijken of ik nog contact kan krijgen met Robert. Of ik hem daar bij die bar kan wegpeuteren. Hij moest op zoek naar een speciaal biertje op deze internationale dag van het bier. En die moest hij vinden in Emmekompaskum, want dat was de locatie van vandaag. Nou, hij belandde wel in de kroeg, maar vond daar geen speciaal bier. Ik zoek zo contact.

0: Hang Out Sister en Surrender.
1: Even buurten.
0: Even buurten in Emmen Compascuum. En René die staat al achter mij, want René neemt het zo meteen over. En die vroeg net, gaat het allemaal goed met die schakelingen en zo? En ik roep heel zelfovertuigend, ja wel hoor, gaat heel goed. En ik klik Robert aan, zwart beeld. Maar Robert, je bent inmiddels weer in beeld op TV Drenthe te zien. In Emmen Compas, nog steeds in het centrum, hè? Maar niet meer aan de bar, zie ik.
2: Nee, nou, het was niet heel erg als er geen beeld bij werd, hè, van de, ik sta hier toch enigszins ja, met een drup en een spreekwoordelijke neus. Een spreekwoordelijke drup en een figuurlijke neus, net hoe het zien wilt. Want we hebben toen zijn opdracht nog niet haald. En ook, ik kan erg alleen maar mensen vinden in hem pas die pils hebben. En in mijn beleving is dat niet speciaal bier genoeg. Dus heb ik de opdracht bij deze nog niet haald. Ik heb van alles geprobeerd. Mensen vragen van, goh, wat er misschien in de illegaliteit wat dan. Nou, er wordt van alles dan. Je never, ecstasy, harddrugs. Ik weet allemaal niet wat ze allemaal voorbij hebt horen komen. Maar niks, geen speciaal bier. En dat is gewoon ongelooflijk jammer. Amstel en Heineken, dat worden die schunken. En de mensen van de Old Pub, die verwezen mij naar deur naar de buren. Dat was een Chinese snackbar-eigenaar. En ja, die verkocht ook. Je raadt het al, alleen maar Amstel en Heineken. Ik heb nog één kans. Hier achter mij zit nog een paar heren. De plaatselijke hangjeugd, denk ik. En daar kan ik nog even vragen. Oh, God, direct gaat iedereen op een rek. Hoeft niet hoor, dat is niks ernstigs. Jullie weten ook helemaal niks van speciaal bier in een dorp, hè? Of dat iets maakt wat daar wat met te maken heeft, of wel?
3: Nee, daar hebben we niks met.
2: Nee, hè?
3: Niks.
2: Heb je ook een favoriet biertje, of niet?
3: Ja, wie gewoon altijd nog doezelen. Hertog Jambokker, zeg ik. Nee, Kronbacher.
2: Kronbacher?
3: Ja.
2: Ja. Meer die dat verkoopt. We waren net bij Bert en die schunk dat geloof ik ook op de...
3: Ja, dat klopt.
2: Die gaat die naar Duitsland Baschup noemen.
3: Ja, ook. Ja.
2: Want ik zag net ook al plaats naar bord daarachter staan. Rutenbrak, 8 kilometer. Dat is de supermarkt.
3: Ja, daar gaan we vaak, Rutenbrak.
2: Ja. Maar goed, geen speciaal bier dus.
3: Nee.
2: Ongelooflijk. Ja, hoe zal dat komen dat dit geen speciaal bierlievend dorp is?
3: Ja, het is hier allemaal Amstel, ja. Amstel, ja.
2: En Heineken.
3: En Heineken, ja. Ja,
2: het is sparkelijk, maar ja, dus
3: dat goedkope bier van Aldi.
2: Dat ook, ja. Ja, god, ik zie die reclame te maken, dan moet ik echt muut kijken. Ja, nou ja, in ieder geval, we weten allemaal waar je het over hebt. Ja, precies. En ja, Geneve, waar hij was stookt, heb ik al gehoord. Maar speciaal bier, niks.
3: Het is hier vind Geneve in de nacht, nog, ja.
2: Ja, dat is ook, nou ja, wat dat betreft past het wel hier.
3: Ja,
2: precies. Ja. Nou ja, dan sluiten we daar dan maar met af met Vinje, Never en Achterdocht hier in Emmen Compas. De Achterdocht, dat voelt met iedereen, was ontzettend welwillend om in ieder geval met te helpen denken. Om die

0: opdracht te halen die ik hier in de buurt heb. Maar helaas, het is niet gelukt een speciaal bier te vinden hier in Emmekepas. Volgende week dan proberen we het maar weer. Want we moeten toch die streak, om het zo maar even te zeggen, van niet gehaalde opdracht nemen doen keren. Maar we hebben in ieder geval wel een prachtig stukje van Emmekepas laten zien. En ja, een heel eerlijk beeld van zo'n Drents derpie aan de rand van het zand Drenzen in het Veen. En ja, mij hoor je volgende week wel langs weer, Anouk.
1: Sluit
0: me dan met af.
1: Goed, inderdaad. En als jij nou gewoon thuis daar je speciaal biertje open plopt, dan heb je hem stiekem toch gehaald, toch? Op deze internationale dag van het bier.
0: Oh, tuurlijk, koelkast heel vol.
1: Dan vind ik hem half gehaald. Hey, goed weekend, nou. Robert. Tot volgende week.
0: Yo. Hey.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
5: Had koe worden.
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en

0: wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Goedemiddag, Valk. Hier weer een nieuwe aflevering van Joebox Nostalgia. Je bent weer van harte welkom bij dit prachtige, mooie programma met muziek uit de jaren 50, 60 en 70. En zo af en toe eens een keer. Een nijnummer kan ik wel zeggen. En ook wel een die er misschien helemaal in boeten valt. Maar door die vrijheid die heb ik hier bij Radio Arnhemse. Ja, wij gaan er weer gewoon heel fris tegenaan. Mooi weer. Het is niet te warm, het is niet te koud. Het is ideaal om vandaag ook weer radio te luisteren van 3 tot 5. En niet alleen van 3 tot 5. Je kunt natuurlijk ook de hulp nog luisteren. Gera die komt nog en Herman die komt vandaag niet. Maar zo is er genoeg om naar te lusten. Maar je moet natuurlijk eerst even lusten naar Cliff Richards met, hoe kan het ook anders, Summer Holiday.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, ja. Daar is hij weer. Hij twee uur lang hier Jukebox Nostalgia bij Radio Arnhemse. En voor de, hoe moet ik dat zeggen? De regelmatige luisteraars kan ik eigenlijk wel zeggen. Of weten ze nou wel wat er komt natuurlijk. Want dat is mijn stoffige plaat. Ja, ik heb weer een 78 toerenplaat uit de kast getrokken. En die kun je jammer genoeg niet afspelen. Maar ik heb hem een beetje oppoest en ik heb hem even digitaal gemaakt. En zodoende kan ik hem hier nou via mijn, mijn sticky, zeg maar, kan ik hem hier zo presenteren. En dat is deze keer dus dat worden een nummer van Johnny Hoes. Iedereen die kent het verhaal van Johnny Hoes, die is natuurlijk ook al, in de jaren 50 was hij al bekend. En in de jaren 40 misschien al wel, maar dat weet ik niet zeker. Maar in elk geval, hij bleef ook gewoon bekend. En zijn zoon die zet het nou allemaal verder. Maar niet wat de zang betreft. Want die heb ik nog nooit, zijn zoon heb ik nog nooit horen zingen. Maar het is ook een Johnny Hoes. Maar in elk geval, dit was dan een Johnny Hoes die het had over zijn schoonmama. En zijn schoonmama, dat weet ik nog niet. Als het nou zijn echte schoonmama was of een beetje zure gaat. Maar hij zingt in elk geval het liedje. Komt uit 1956. En dat is getiteld Mijn schoonmama danst de raspa.

die bij ons aan van wachten weet, ze draait hem op. Zo de slager, zo de bakker, zo de melkboer met zijn hond. Heel de buurt maakt ze onveilig schoon, maar geen te van kan doen. Iedereen die bij ons aan komt, moet de raspa met haar doen.

0: 0592 70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A. en Hunze. 0592 70 30 30. Voor verzoekjes of direct contact.
1: Een insteker, ja. Hij stopt even en dan ga je ook zo weer verder praten. Nou ja, dat doe ik ook wel eens. Dit nummer heeft Zwanje Bram ook draait. En die het samen met B wil ze ook een plaatje aanvragen. Nou, en dat is de laatste tijd vrij regelmatig. En dat vind ik hartstikke mooi. Dat ze ook geregeld de kloven zitten, zeg maar, om naar Jubbox Nostalgia te luisteren. Ja, ik was vanmiddag nog even in de winkel. En daar werd me ook direct al aanklampen van, nou, moet jij niet in aanwezen? Nou ja, ik zeg, het is nog maar 2 uur. Ik zeg, en ik hoef zo pas om 3 uur te beginnen. Dus ik zeg, dan ben ik nog ruimschoots op tijd. Nou, ik vind het toch mooi dat er toch steeds meer mensen denken aan Jubox Nostalgia. En hoe is het verder allemaal uitgeet zijn met die nieuwe programmering? Dat moeten we allemaal nog maar afwachten. Ik hoop dat we zo nog een poosje doorgaan kunnen. Want de contacten en reacties die zijn hartstikke mooi. En zo ben we dus aankomen bij het verzoekje van B. Braam. B. Braam die wil graag een plaatje horen van Roy Orbison. Nou, en die had er zat maakt natuurlijk. Maar de allermooiste vind ik persoonlijk, en dat vindt B ook, dat is het nummer van California Blue.

California Blue. Prachtig, mooi nummer. Nou, en Zwaantje die zit er ook klaar voor, want dat weet ik wel zeker. Want die heeft ook belde en die zegt van nou, ze zegt ik, die het samen met B natuurlijk doen ze dat altijd. En die heeft een verzoekje aanvraagd van Nederlandse bodem. Ja. Dat komt ook niet zo vaak voor, moet ik eerlijk constateren. Maar dit is een hele bijzondere keuze, kan ik wel zeggen. Want dit komt uit 1960. Ja, een nummer van de Folio's. Nou, en toen zat ik direct te denken en zeg niet nee, nee, nee. Maar nee, nee, nee, nee, die was er niet. Ander prachtig mooi nummer hebben ze ook gemaakt in 1960. En dat was Dans nog eenmaal met mij.

Ja, ik heb hem radio hier ook maar even een klein beetje aan te zetten. Want ik vind het altijd... Oh, rustig. Ik vind het altijd wel, leuk om ja, dit soort platen te draaien. En ja, ik ben ook echt een man van de jaren 60, 70. Want ik vind nog altijd dat dat de mooiste muziek is. Goed, nou, hartelijk dank familie Bram voor dit belletje in elk geval. En we gaan nu verder met een nummer van Tom Jones. En dat is weer natuurlijk van een heel ander kaliber. En in dit geval is dat I'm Coming Home.

0: Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
1: Ja, en een die dit geluidje, die werd natuurlijk wel weer olorost is. Ja, en dat weet ik nou zelf ook wel, want het is bijna 4:30. Dus het verzoekje van mevrouw Kleingamer. Ja, die is ook iedere week weer paraat om, nou ja, en ook... ja, die wil er ook graag even weer verzitten, zeg maar, voor Jukebox Nostalgia. Ja. En dan vraagt ze ook een plaatje aan. En dat is iedere week is dat weer een ander bekend stuk, zeg maar. En altijd ook prachtige, mooie keuzes

Zo werd ze nou deze keer SNO 1 uur zegt van Benny Nijman. Ja, Benny Nijman die... natuurlijk ook al is niet meer onder ons, maar er natuurlijk heel wat platen maakt. En daar kunnen we nog altijd heden ten dagen plezier aan beleven. En dat doen we nou dus ook door middel van Jukebox Nostalgia en de aanvraag van mevrouw Klinghamer. Hier komen Benny Nijman, hoor je ook niet zo vaak op de radio, maar het is ook echt een afscheidsliedje, een begrafenisliedje, kun je het wel zeggen. Maar wij zijn hier niet in graafstemming, maar wij genieten wel van Benny Nijman, zijn mooi nummer dicht bij jou.

Ja, dat was Alan Jackson. En het volgende nummer, dat is een nummer van Johnny Bach. Ja, hoe kom ik erop? Afgelopen dinsdag ben ik eens even naar... ik zag op Facebook dat er was een televisieopname in Kropswolde aan het Rietsholm. Nou, en ik denk door eens even op af. En er kwam nogal een aantal artiesten kwam door optreden. En onder andere Lucas en Gea. En wie waren er nog meer? Er waren zoveel. Maar Johnny Bach, die was er ook. En... Jozef Plat die organiseerde dat en die presenteerde dat. En onder de naam van het Artiestenfestival. En een prachtig, mooi middag, vulde programma. En daar was Johnny Bach, die was er ook aanwezig. En die zong door met ene Sylvia in duet. Maar hier op deze plaats zingt hij een duet met Denise. En wat dat is, ja, dat moet je zelf maar eens even... ik vind in elk geval een zanger weinig bekendheid. Vroeger zong al die in Duitsland, maar tegenwoordig is er wat meer op een Nederlandse tour. Maar dit is dus nog wel een Duitse plaat van hem. En dat is getiteld Mi Amor.

Ja, dat was Johnny Bach. Overigens, de Moonlights, die waren er ook. En ook nog een dochter van Lucas en Gea. Ja, dat is ook een opkomende artiest. Die deed ook hartstikke mooi. En wie waren er nog? Oh ja, Stef Eckel. Die heb ik hier nog staan. En die zong ook een paar mooie nummers. Die kan zich ook heel goed erin zonder René Karst, kan ik wel zeggen. Want die zong hier in elk geval ook een aantal nummers. Waaronder deze.

0: Ja, dat was Johnny Hill. En het volgende nummer, dat is aanvraagd door Grietje Hollander. En dat is de Asfaltrocker. Die kan nog net mooi in verneus nog even horen laten. Asfaltrocker van Henk Wijngaard.
1: Johnny was een knul van amper 18 jaar. Met een zwarte leren jack en vet in zijn haar.

0: This is Captain Jack! Do you...
1: Nee, dat was toch echt de bedoeling niet. Nee. Ik bedoel toch... En ik wil even iets instrumentaals even draaien. Maar ja, ik denk dat dit wel een geschikt nummer is om af te sluiten. Voor het eerste uur. En dat is een paanfluiter, zo deurden, hè? Ja, een paanfluiter van de Esperando's. Dus ik zou zeggen, praat er nog maar even over na. En dan ben ik er straks om een paar minuten over vier weer met een uur lang Joeboeks Nostalgia. Tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël.

0: wel, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, zo ben ik er. We gaan ook wel eruit. Nou, dat mag eigenlijk niet, hè. Oh nee, deze jingle is ook korter als wat ik verwacht had. Ja, de jongens, het is allemaal live hier zo. Dus dat kan eens een keer wat verkeerd gaan. Nou, dan maar zonder muziek. Kan ik ook niks meer aan doen. Ik wou je nog wel even vertellen dat dit BZN was. Maar dat had iedereen wel herkend, denk ik. En het volgende nummer, ik weet niet of je dat wel herkend hebt. Dat wordt een dialectplaat. De dialectplaat van de week is deze keer van op Via Buze. Via Buze die zingt, bij mij weten, het grootste talen in dialect. Maar in het Grunnings dan wel te verstaan. En zo zingt zij ook over haar reisje naar Italië. 2 weken Bella Italia.

was een verzoekje van de heer Hollander. Ja, die kan niet meer voor het journaal draaid worden. En nou heb ik hem de nummer even inzet. Ik hoop dat dit de wens is, Henk Hollander. En anders dan moet je nog maar even meer bellen. Als je nou anders wat bedoelt, zeg maar, dan... Maar ik wist niet wie dat nou zong. Maar hij zegt, waarom doe je me dit aan? Nou ja, ik hoop dat dit de juiste keuze was. Nou, volgende nummer is een nummer van Tim Laufer. Nou, nooit van gehoord, maar ja, nou, zo kon je nog eens wat tegen. En die zingt, ik heb de hele nacht met jou gedanst. Of de hele nacht. De hele nacht dans ik met jou. Zo was het.

Volgende verzoekje is voor Bos uit Sudan. Ja, Bosie is ook altijd van de partij. En die wil deze keer een plaatje aanvragen van de Rolling Stones. Nou, dat kan natuurlijk heel wat weten. Maar hij heeft gekozen voor It's All Over Now.

dus word ik nooit meer verliefd. Ze zei, ik heb gehoord dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang.

Ja, dat was nog even een klein stukje non-stop, jongens. Ik had even wat andere drukte hier zo. Maar de muziek is natuurlijk hier ook het hoofdfavoriet. Geen plaatjes, of geen praatjes, maar plaatjes. Nou, Herman, die wil ik hem afmelden voor vanmiddag. Want hij zit nog niet helemaal goed in zijn vel en hij heeft nog wat mankementen. Dus hij is er vanmiddag niet. Ik start de computer vanmiddag nog even weer in. Ik moest je allemaal de groeten doen van Herman. En nou ja, hopelijk komt hij wel gauw weer terug. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En dan graag tot de volgende week. Mooi!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt

0: 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma.

0: Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt.

0: en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit en daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakte hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/donatie.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon, het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
3: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
2: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt

0: Er direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Anhunze. De lokale omroep van de gemeente Anhunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Anhunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Anhunze. Radio Anhunze.
1: Radio Anhunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Fearless men who jump and die, men who mean just what they

0: sister. I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden.

0: branden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

het naait van vroeger in de bovenstad. Een oom die een halbeeld zegt. Door speel je als kind in je wereldje klaar. Al dreun kom je door volk terecht. Verdijn is top, ik kon hij schiem de zubrak. Verdaan er is beenmeske weer. Of zo de vindam, hoogzaam, of deel schiel. Toch steekt het vergeet je naar weer.

van je jeugd goede lood te passen. Of eigenlijk ben je altijd te dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat wat, dan kom je al snel aan de brood. Dan smaak een glas rajas, nou jus d'orange. Heet een ijsblad van Noorden op de plee. Op zondag een poort sausjes, daar waren onze chips. Ja, eigenlijk waren we al gauw tevreden.

Je bent met er een, wie zijn gewoon business life. Vroeger, laat gaan de tijd af.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege

0: tegen de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

Zijn jullie wel eens in Kochem geweest? Als jullie het niet kennen, Kochem dat ligt in Duitsland. Het is eigenlijk Terschelling, maar dan aan de Moezel. In de zomer gaan alle mensen uit de Achterhoek op hun brommer er naartoe. En dan gaan ze allemaal met allemaal Nederlanders in kroeg met Nederlandse barkeepers naar Nederlandse muziek te luisteren. Daar hebben wij een protestsong over geschreven. Nadat P daar een keer op vakantie toevallig terechtgekomen was. Het gaat over een jongen die heet Jochem en die woont in Lochem. En die gaat op vakantie naar Kochem. Ja, toevallig, dat rijmt allemaal net. Dat is heel toevallig.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio.